0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden, een derde kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. En ook file op de A50 Os-Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: De komende uren meteen al zonnig en de temperatuur loopt snel op. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Halverwege de ochtend is het al zomers warm met een graad of 25. Rond lunchtijd tikken we op veel plaatsen al de 30 graden aan. Vanmiddag wordt het vrijwel overal zomers tot tropisch warm. De maxima in het Waddengebied schommelen tussen de 25 en 29 graden, terwijl elders het kwik kan oplopen tot lokaal 35 graden. Aan de westkust kan de wind in de loop van de middag aanlandig worden en dan voelt het op het strand wel iets minder heet. Vanavond wordt het een plakkerige avond, vooral in de grote steden blijft het drukkend warm. Vannacht daalt de temperatuur maar langzaam om ergens tussen de 17 en 20 graden te eindigen. Morgen steekt in de loop van de dag een matige zuidwesten tot westenwind op. Het wordt opnieuw zonnig en tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vrijdag wolkenvelden, lokaal een buitje en iets minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook één rijstrook minder door uitgebreide werkzaamheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het nationaal park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse organisatie voor natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is 1 rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat.
1: Goede Zone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Nederpop, dit is onze muziekmix.
1: Gouden Zone FM. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rustige ochtendspits, wel viel op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 6 kilometer, 15 minuten, de rechter rijstrook is er dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond kwart over 1 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel en 10 minuten vertraging. En dan de A50, Os richting Arnhem. Bij Renkum wordt ook aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. En vanaf knooppunt Ewijk duurt de reis 15 minuten langer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: En de vakantieperiode is volop gaande, maar zij zitten er toch gewoon weer. We hebben weer een mooie tafel. Rutger Kastekum, Sander de Kramer, Filemon Wesseling. En daar zitten ze hoor, de bromance van de avond. Toch of niet?
3: Ja, zeker niet? Weten. Ja,
2: Chris Woerts en Victor Vlam. Ja? Is dat een beetje zo, ja, die bromance? Voelen die al?
4: We kennen elkaar al een tijdje.
5: Zeker.
4: Maar ik ken eigenlijk Filemon langer, want we hebben 10 jaar geleden hebben we nog voor KPN Clubhuis 16 gemaakt.
5: Ja.
4: Keek niemand naar, maar het was wel een leuk programma.
2: Ja. Ja. Waar ging het over?
4: Het ging over sport.
5: Ja.
4: En grappig was, aan het eind van de uitzending moest het hoofdgast onder de douche.
2: Met?
4: Alleen. Jij deed heel braaf allemaal. Hè. Dus kreeg niks onder de douche. Jij niet, hè?
5: Nee, ja, dat weet ik. Ja, nee, ik ging soms wel eens licht gaan wie het was.
2: Wat een
5: soms stapte ik er ook bij.
6: Het klinkt als een heel gaaf programma.
5: Ja, ja.
4: Top. 10 jaar geleden.
6: De telefoonmaatschappij, allemaal onder de douche. Hè? Logisch.
2: Hey, we hadden gisteren, voor de mensen die het niet hebben gezien, echt een ontzettend bewogen avond. En ik vroeg me af hoe snel jij je vader aan de lijn had na die uitzending.
7: Nou, die heb ik nog niet gesproken.
2: Nee. Heeft zijn telefoontjes genegeerd?
7: Ja, die neemt mij niet meer op, nee.
2: Nee,
7: ik sprak hem gelijk. Jawel.
2: Want heel eerlijk, jij hebt de Oranjezoon wel echt in een ravijn gestort.
7: Ja.
2: Er zijn heel veel berichten gekomen. We kunnen misschien even uitleggen waar het precies over ging. Het ging over 75-plus mensen. Of die nog in de auto mogen zitten. Of dat ze hun rijbewijs misschien iets moeten aanpassen of daarin moeten trainen. En toen zei jij het volgende.
7: Je zit toch vaak genoeg in de auto dat je naast je denkt van, nou, je schijndood op zijn minst. En dat zit dan nog, mag dan nog rijden. Ja, ik vind het echt, je moet bij het 75, je moet het gewoon afpakken, dat rijbewijs. Ja, ik vind trouwens dat jullie ook niet op een elektrische fiets mogen. Dat vind ik ook gevaarlijk,
2: Eigenlijk gewoon geen bestaansrecht.
7: En helemaal, nou, ga gewoon lekker binnen zitten. Je hebt je beste tijd gehad, ga gewoon lekker binnen zitten.
2: Oh, mensen hebben echt slecht geslapen.
7: Ja,
2: ik zat er helemaal doorheen. Wil jij je excuses aanbieden?
7: Nee, ik ben vandaag ook behoorlijk vaak op aangesproken.
2: Ja?
7: Op straat. Door allemaal mensen die net niet meer rechtop kunnen staan.
2: Oh. En wat zei jij terecht?
7: Nee, nou ja, kijk. De grap is dat ik eigenlijk altijd ook wel heel geliefd ben bij die mensen. Want die vinden mij toch altijd een beetje de stoute schoonzoon of zo. Dat vinden ze toch ook wel weer heel erg leuk. Dus ze snappen ook de humor wel. Maar ik heb ze ook wel uitgelegd dat ik echt vind dat ze een extra rijexamentje moeten doen. En dat ik ook niet vind dat ze op een elektrische fiets moeten kunnen. En trouwens, dat ze ook niet echt goed tegen kritiek kunnen.
2: Nee, en toen had je ze weer voor je gewonnen.
7: Ja, toen was ik weer thuis.
5: Maar mijn vader belde me wel op.
7: Ja.
5: Daar moest ik iets aan doorgeven aan jou. Dat je 2 betonnen slippers kan komen halen, dan gooit hij even in de Maas. Hij was zo kwaad, hij was helemaal over de pols, was die man. Je was niet meer te bedaren.
7: Nee, nou, dat is ook wel een pijnlijk puntje geraakt.
5: Nou, dat denk ik ook.
7: Ja, rijdt hij ook niet meer? Kan hij niet meer rijden?
5: Ja, hij rijdt hartstikke goed. Hij is 84 en hij rijdt daar misschien 2 keer per week iemand aan, maar meer niet.
2: Nee, echt? Ja,
5: die was boos. Ja, serieus. Oh, ja, nee, maar over het algemeen vindt hij jou de ideale schoonzoon. Maar
7: nee, maar goed, je moet soms ook wel de waarheid...
8: Maar jij vond het toch heerlijk, Rutger. Ik zie jou genieten. Dit is de oude geen stijl, Rutger. Ik vond het wel weer grappig om te zien. Ik vind het goed dat jij dat deed.
7: Nou, kijk, en als ik dat dan ook nog in de zak
2: krijg... Dan stijg jij,
7: dan ben ik er weer, hoor. Ja.
2: Maar we kunnen wel even melden dat... We hebben een meldpunt, dus voel jij je beledigd door Rutger Kastekum... en wil je een excuuskaartje, dat kan geregeld worden. Laat even weten via vandaaginsite.nl.
7: En dan
2: kan je gaan schrijven.
7: Laten we die langsbrengen door een rijinstructeur.
2: Ja. Ja, of ik ga even mee. Kijk maar even. Ja, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar we jagen niet het publiek weg met dit soort uitspraken.
8: Nou, het is wel gevaarlijk, inderdaad. Want televisie is wel een beetje een boomermedium aan het worden. Dus als je dan vervolgens allerlei oudere mensen gaat beledigen, dat is wel een groot gevaar hier. Maar ik vind dat je het gewoon moet blijven. Het is gewoon grappig, je moet af en toe een beetje...
2: Tuurlijk, het is gewoon een beetje humor. Ja, dat is ook zo. Je hebt een scoop, ga je die meteen weggeven... of ga je dat gewoon opbouwen gedurende...
4: Nee, laat me maar gelijk vertellen. joh. Dat zijn we er vanaf. Want kunnen mensen gelijk dadelijk naar de website van Kijk. Kunnen ze daar gelijk een code kopen. En dan kunnen ze aanstaande zondag...
2: Wacht even, hoor.
4: Kunnen ze aanstaande zondag live, pay-per-view, op Kijk, Volendam Ajax zien, 3,99. En gewoon, jongens, gewoon van de camping, of je nou in Frankrijk zit met je familie, in Bakken, maakt niet uit. Lekker kijken naar Volendam Ajax, toch lekker weer. Op de camping, biertje erbij. Ja. Op Kijk, pay-per-view, 3,99.
2: 3,99, voor Volendam Ajax.
4: Koop je.
2: Ja, koop je. Allemaal gaan kijken. Ja.
5: Ja. Maar zijn die kaartjes... Wanneer zijn die kaartjes nog goedkoper, jongen? Het stadion bij Volendam.
4: Nee, ben je gek. Dat is als cultuurman dan staat er binnen te komen. Nee, ik ga beter op Kijk kijken. Live, biertje erbij, bitterballetje erbij.
7: Ik vind de samenvatting van dat soort wedstrijden vaak al lang.
4: Ja, maar dat is omdat het aardig is.
2: Nee, kun je ook alvast een uitslag geven? Dan...
4: Ja, dat was een hele matige 3-1 overwinning van Volendam.
2: 3-1 voor Volendam. Oké, nou spannend. Zeg, kunnen ze dan bij jou komen kijken? Want de hele buurt komt altijd bij jou op bezoek, begreep ik.
5: Ik heb de hele buurt in het zwembad liggen al wekenlang. En ik heb al gezegd, het is Zuid-Frankrijk. Ik noem het zelf Tuinezië.
2: Ja?
5: Iedereen komt allemaal binnen.
2: Mooi.
5: En vanochtend nam mijn buurman, mijn overbuurman Richard, die maakte een bommetje. Maar hij is nogal, ja, hoe zou ik dat netjes zeggen?
7: Dik.
5: Ja. Hij weegt wel wat, hij maakt een bommetje. Nou, echt, die kinderen, het verdriet was niet te overzien. We hebben een halve dag zijn we bezig geweest om het water bij te vullen. Dus Richard?
2: Ja, Richard, even...
5: Heel fijn.
2: Ja, fijn. Eventjes thuis blijven vandaag.
4: En er is een watertekort.
5: Ja, ik weet het.
4: Een decadent zwembad.
5: Nou, nee, het is geen decadent zwembad. Het is zo'n opblaasding, weet je. Oh, van die paaltjes eraan is het. Nee, maak je geen illusies. Nee, geen probleem.
2: Nou, feit is wel, iedereen voelt zich fijn en vrij bij jou. Komen graag bij jou in de tuin. Maar jij voelt je ook steeds fijner en vrijer. Het wordt steeds informeler bij ons achter de schermen. Want jij permitteert je gewoon om zo bij te gaan zitten.
5: Ja, maar dit heeft een verhaal, jongens.
2: Ja, maar dit is geen AI.
5: Victor Vlam is met zijn hol op mijn shirt gaan zitten net. Dit shirt. En toen moest hij gestreken worden. Dus ik heb toen even mijn shirt uitgedaan. En ik zit daar rustig. Je ziet me daar vergaderend met Hélène. We zitten hier, eigenlijk de show door te nemen. En wat gebeurt er? Nou ja, hij gaat met zijn reet boven het shirt zitten. Nou, uiteindelijk is het gestreken en nu zit ik er weer zo bij. Maar jullie maken, ik vind eigenlijk niet eens zo'n slechte foto.
2: Nee, kan
5: je hem doorsturen?
2: Jij kan op de mens helpen. Dat is één ding wat zeker is. Ja.
5: Jij wel.
2: Ik vroeg me nou af, Filimon, met wie heb je nou eigenlijk precies... We doen altijd eerst even een rondje show, hè?
5: Ja.
2: Met wie heb jij nou precies verkering?
9: Nou, dat dacht ik te weten... Maar ik kwam van de week thuis, ik deed de deur open... en mijn vriendin die stond achter de deur te wachten. Die zei, wie is Lilian Wessels? Ik zeg, Lilian Wessels? Ik kreeg wel een beetje paniek. Ik denk, hoe is dat iemand van vroeger? Heb ik daar ooit iets mee gedaan?
2: Dat is deze
9: maar ik zeg,
2: vrouw.
9: Ja, ik ken echt geen Lilian Wessels. Dus ik googlede en toen kwam ik bij die vrouw terecht. Maar toen liet zij mij een artikel zien van RTL Boulevard...
2: Ja.
9: Waarin helemaal uitgebreid beschreven stond... wat van een relatie ik heb met Lilian Wessels.
2: Ah.
9: Terwijl mijn vriendin heet Ramona Lau.
2: Ja.
9: En dat is dus heel raar. En dat heeft denk ik wel een beetje met AI te maken. Je moet dus wel altijd dingen checken.

0: Nee. Wow, nee, ja, foutje bedankt.
1: Nou, mijn vriendin die zegt van ja, ja.
2: Ja. Ik wou zeggen, dit is een goed verhaal. Als er een keer komt, met ken jij die? Dan zeg je, ah, dit is AI.
3: AI. Zitten ze er weer naast?
1: Nou, je kan het één keer zeggen, de tweede keer werkt het niet meer.
0: Ja, dat is waar. Op zich wel goed nieuws, want we hadden het gisteren over Tovik Dibi en wat je er ook van vindt. Het is natuurlijk heel lullig als iemand in grote schulden zit. Maar hij heeft in ieder geval iets laten horen. Hij heeft gereageerd. Heel pistol. Hier zei, ja, er is privé-informatie op straat beland. Dat is niet vrijwillig. Ik vecht voor een politiek van liefde en zorg voor iedereen die lijdt. Het geheel heeft me bijna gebroken. Nou, dat is natuurlijk voor niemand leuk, maar ik doorstond het. Nou, enzovoort, enzovoort. Op zich een goed teken.
2: Nee, dat is heel fijn dat hij weer teken van leven geeft. En ook dus dat het blijkbaar wel goed met en dat die strijd lustig is. Dat is ook wel een goed teken, vind ik. Twee dingen vielen op. Hij geeft de Telegraaf de schuld.
3: Ja.
2: Van die jarenlang achter hem aangelopen. De schulden in IJssels, de industrie, ja. Die geeft hij eigenlijk de schuld. Hij vindt dat dat mafioso zijn, die twee dingen. Dus,
3: ja, waar hij wel een punt heeft ook.
2: Nee, in dat laatste vind ik ook een punt heeft.
4: Het is toch een mafkees eerste klas. Hij moet gewoon netjes zijn huur betalen.
2: Nee, dat is waar.
0: Maar Chris, kunt toch allerlei redenen zijn waarom dat niet lukt? En waarom hij...
4: Dan moet je hulp zoeken.
0: Ja.
4: Moet je niet wegduiken
0: en
4: een heel bla-bla verhaal op internet zetten. Iedereen in Nederland moest de schuld betalen. En ook wat erger is, dan geeft hij ook nog die deurwaarder de schuld weg. Het is gewoon een keurig beroep. Die doet gewoon wat de wet uitvoert en de staatskrant heeft gepubliceerd. Ja. En je komt niet zomaar in de staatskrant met je schulden.
3: Chris, dan ga je wel erg snel. Ik heb heel lang...
4: Het is een mafkees.
3: Ik ben heel lang...
0: Ja, maar die twee dingen kunnen los van elkaar staan.
3: Ik heb 15 jaar lang heb ik me voor dak- en thuisloze mensen ingezet. En ik zal je vertellen, in Nederland leven 672.000 mensen... huishoudens met problematische schulden. En heel vaak zijn dat niet schulden die... Nou ja, die je aankomen waaien. Dat zijn schulden die opgebouwd worden, soms ook door buiten je schuld om. Buiten je fout om.
4: Ja, neem bijvoorbeeld een softe linkse
3: gedoe. Neem even een CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau. Weet je hoeveel wat er gebeurt?
4: Ik heb 3,5 ton bijna wachtgeld opgestreuken. Weet je, naast de Tweede Kamerlidmaatschap. Nee joh, we zijn allemaal veel te lief voor die gasten.
5: Heel goed salaris, want hij was tot vorig jaar bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam. Dan heb je een salaris dat waarschijnlijk twee keer modaal is. Dat je zo snel daarna in de problemen zit. Dat suggereert wel dat er inderdaad iets falikants mis is in zijn leven. Maar het is tegelijkertijd ook al iets waarvan ik denk van het zal waarschijnlijk wel zijn eigen schuld daarin zijn.
2: Maar die laatste, dat vind ik dus heel ingewikkeld. Want ik heb een programma gemaakt ook, Rutger en de Uitkeringstrekkers. Daarbij ben ik ook heel veel mensen tegengekomen die in de problemen zijn geraakt. En om dan zomaar aan te nemen dat het iemand zijn eigen schuld is, is best wel kort op de bocht. Hoe weet je dat dat zijn eigen
5: hij
2: schuld is?
5: Heeft alles in het leven mee. Hij heeft een enorme intelligentie.
2: Dat weet je helemaal niet.
5: Jawel, want hij had zich staan in de politiek. Hij heeft ontzettend veel geld daar in het verleden gekregen. Je zou kunnen denken dat hij gewoon echt fouten heeft gemaakt. En als hij zegt dat is anders, dan wil ik daar best naar kijken. Maar het is wel aan hem om dat aan te tonen. En mijn probleem met het bericht wat hij online heeft gezet vandaag is dat hij iedereen de schuld aan het geven is, maar dat hij 0,0 eigen verantwoordelijkheid heeft.
6: En wat ik ook altijd een beetje vervelend vind, die politici die breng altijd hun eigen privéleven onder het voetlicht. Hè? Mm-hmm. Met de verkiezingen, ik kom uit Slotervaart, ik heb er hard voor gewerkt. Dus dan zet je dat positief in. Nu gebeurt er iets vervelends in je leven. En dan mag de media daar in één keer niet over berichten. Dat is eigenlijk ook heel krom.
3: Ja. Maar stel je voor dat het zijn eigen schuld zou zijn. Dan nog denk ik, van, het is sowieso niet de schuld van de Telegraaf. Die hebben gewoon het bericht gemaakt. Maar ik vind wel van de mensen wel... Ja, die schuldenproblematiek, dat is echt wel een heel groot ding.
5: Ik ben het met je eens, maar dan moet hij die compassie vragen. En we kunnen er niet van uitgaan dat het niet zijn eigen schuld is.
3: En over incassobureaus, 15% vind ik wel een serieus bedrag... op het moment dat iemand voor je deur staat.
0: Nou, laten we het heel even afbellen, Sander. Want je gooit nu alles op één hoop. Maar je geeft net aan, er zijn heel veel huishoudens... 700.000 huishoudens die problematische schulden hebben. Dat komt op ongeveer 1,8 miljoen mensen in Nederland. En dan heb ik het natuurlijk niet over studieschuld en dat soort dingen. Hoe gaan schuldeisers dan precies te werk, Rutger?
2: Nou ja, wat ik daarvan meekrijg, en dat is overigens vriend en vijand het ook over eens. Dus het is helemaal niet een links- of rechts discussie. Die schuldenindustrie, die heeft soms gewoon wat weg van misdadigheid. Die is gewoon koste wat het kost bezig met geld verdienen over de ruggen van mensen die geen geld hebben. En dat is gewoon echt heel erg kwalijk. Dat zit hem in het niet helder verstrekken van informatie, op tijdstippen aankomen dat ze helemaal niet aan de deur mogen komen. Maar ook met rechtmatigheden komen waar ze

0: eigenlijk helemaal niet toebevoegd zijn. Dus in de Tweede Kamer zijn ze hier dus ook heel druk mee. En is ook gewoon aangetoond dat dit foute boel is.
1: Ja,
2: nou, daar scheer je alle deurwaarders over één kant.
0: Nee, maar in die industrie is er een hele hoop mis.
2: En er staat,
0: ik zeg niet
2: er staat
0: dat alle deurwaarders
2: wettelijk,
0: dat
2: wettelijk
0: zijn.
2: Kun je verhogingen toepassen. En dat doen ze keurig netjes. En sommige zijn misschien niet helemaal goed.
0: Nee.
2: Maar 99% van de mensen, Jan Smit, oud-voorzitter van Heracles, was een bekende deurwaarder, deed allemaal keurig volgens de regels. Het mag gewoon. Het is een eerzaam beroep. En hij zet al die mensen nu weg als hele slechte mensen. Dat kan die Tofik Tibik nooit doen. Maar hij is een slecht mens.
0: Het is niet voor niks dat ze in de Tweede Kamer bezig zijn met de boel aan het reorganiseren als het gaat om die schulden in.
2: Nou ja, wat wel een punt is, als je een boete krijgt voor 100 euro... binnen 3 jaar of meer een paar keer, is die verdrievoudigd.
3: Die heb ik uitgezocht. Die heb ik hier staan. Als je een bekeuring krijgt voor 100 euro, dan is die... En je vergeten te betalen, of je kan het eventjes
1: niet. Wat veel gebeurt.
3: Dan sowieso 9 euro administratiekosten, waar die vandaan komen, ook vrij duur. Dan gaat die in één keer richting 200 naar 309 euro.
2: Dat is
3: een waanzinnig bedrag op een gegeven moment.
4: Maar dat is de overheid. En de overheid gaat hier nog een stapje verder in dan gewone incassobureaus. Want die mogen niet op die manier zelfs escaleren.
0: Nee.
4: Dus het is best wel bizar dat de overheid dat doet. Ik ben het er wel mee eens dat inderdaad er te veel strenge regels daar gelden. Ik vind ook dat mensen inderdaad een kans moeten krijgen om een leven op orde te krijgen. Dus in die zin ben ik het er wel mee eens. Ik vind wel dat Tofik Dibi hier het draagvlak voor dit soort dingen ondermijnt door helemaal niks te zeggen over zijn situatie. Nee. Compassie op te eisen van heel het land. Ja. En dan maar moeten wij allemaal erin meegaan dat het allemaal verschrikkelijk zielig is. Ik moet het eerst nog maar zien.
3: Nou, ik zou je vertellen, ik denk dat het misschien wel goed is dat hem dit... Ja, het klinkt misschien gek wat ik nu zeg, maar dat juist hem dit nu overkomt, dat hij dit kan gaan vertellen, dat hij het aan de kaak kan stellen, omdat er zoveel mensen in schulden zitten en omdat hij ook uiteindelijk een grote groep representeert uiteindelijk. En hij is raadslid.
4: Je gaat echt te snel, Sander, want we weten niet wat er aan de hand is. Dat betekent ook dat er dingen aan de hand kunnen zijn die echt van een hele andere orde zijn dan waar wij van denken.
0: Het kan
4: drugsgebruik zijn.
1: Nu hebben we het vooral over Tofik Dibi en dat is eigenlijk niet de bedoeling, want het gaat natuurlijk om een maatschappelijk probleem. En volgens mij verwar je deurwaarders een beetje met incassobureaus. Want het is natuurlijk wel zo, als er zoveel mensen zijn die in de problemen zitten, die ook nog eens heel erg weinig geld hebben en die boetes überhaupt niet kunnen betalen, is er een andere manier waarop we deze mensen kunnen helpen zonder dat ze steeds verder in de problemen gaan komen?
0: Nou ja, dat is dus ook de grote vraag vanuit de Tweede Kamer, is dus de schuldhulp.
4: Ja.
0: Dus het is nu zeg maar 80% schuldeiser en 20% hulp. En dat zou minimaal naar 50-50 moeten.
4: Ja.
0: Dus je moet veel meer, die hele industrie moet veel meer gericht zijn op mensen helpen als je in de schulden zit. En niet eigenlijk met z'n allen hopen in die industrie dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen, waardoor je nog meer geld aan ze kan
5: verdienen. Als consument, je schaamt je natuurlijk gewoon. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik echt gewoon echt niet kon betalen. Je schaamt je natuurlijk gewoon echt helemaal dood. Een aannemer.
1: Ja.
5: Dus, en dat was allemaal veel duurder. Die verbouwing was veel duurder geworden. Dan ging echt om een ton te veel. Dus ik heb keihard gewerkt. Maar wat je dan, het allerlaatste wat je moet doen, en dat doen dan heel veel mensen, die gaan duiken. Die gaan En als je gewoon met zo'n aannemer afspreekt van oké, ik betaal elke week een heel klein bedrag en dan betaal ik dat af.
1: Mm-hmm.
5: Dan zegt die aannemer ook oké, daar kan ik mee leven, want je duikt niet. We kunnen daarover praten en als je die afspraken nakomt, dan is het ook goed.
1: Ja.
5: En dat doen dus de meeste mensen niet. Die duiken weg. Die verbouwing was een ton hoor, dat was niet een ton.
1: Oh, dat is heel groot.
5: Nee,
0: maar het
5: ging maar 10.000 euro.
0: Nee, maar het is schaamte.
1: Tot slot.
3: Schulden kan iedereen overkomen.
0: Ja, en je schaamt je dan.
5: Ja.
0: En dan ga je er dus geen werk van maken en dan gooi je het maar achter de koelkast.
5: Ja.
0: En dan wordt het alsmaar erger.
1: Ja.
5: En dus, het verdwijnt niet vanzelf.
1: En dus moet er gebeuren wat jij
0: hulp.
3: Hij doet me wel een beetje denken aan Hartje me maar. Dat was een dakloos uit Amsterdam, in het begin vorige eeuw. En die was straatmuzikant. En die, we kennen hem, ik zie het hier. Dat was een man met een woeste baard, hij had ook schulden. Kwam uiteindelijk op straat terecht. Leefde van liedjes zingen en alles.
1: Ja.
3: En die werd op een gegeven moment als een soort van cultfiguur werd hij omarmd toen hij zich politiek kandidaat stelde voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. Hij had onder andere alcohol in een ziekenfondspakket. Hij had vrij vissen in de
1: goede man dit.
3: Dat was fantastisch. Maar die man die kreeg 13.000 stemmen.
1: Ja.
3: En die zou uiteindelijk de politiek in zijn gegaan. Hier zie je een foto van hem. En uiteindelijk, 1 week voordat de verkiezingen waren, toen werd hij in de bak gegooid wegens openbare dronkenschap. Toen hebben ze hem uiteindelijk als een kalk besteld.
1: Ja, hij schopt een beetje tegen de gevestigde orde.
3: Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Ik vind het wel mooi. Je bent echt goed voorbereid. Heb je de hele dag zitten schrijven?
3: Nou, ach ja, het is wel een beetje voorbereid.
1: Ja, dat vind ik leuk, dat je niet hier onvoorbereid aankomt. Wij hebben het gisteren ook gehad over extreme sporten. Dat vind jij natuurlijk ook altijd hartstikke leuk, Chris. De ultramarathon. Nou, in Death Valley is zo'n marathon bezig. En Robert Sandbergen, die doet daaraan mee. 217 kilometer joggen, hardlopen, in ieder geval bewegen, vooruitkomen in 50 graden. Dat is natuurlijk gigantisch. En wij volgen hem. Ik dacht, nou, hij is misschien al binnen, want we hadden het bericht gisteren. Gisteren is hij ook begonnen, maar hij is nog lang niet binnen. Sterker nog, hij moet nog heel de nacht. Ja. En dan hopen dat hij de finish haalt, want daar gaat het natuurlijk om. En dat doet u allemaal om hulp te vragen voor hulpverleners met PTSS. En hij heeft even een berichtje, want daar had hij wel tijd voor. Dat is mooi, berichtje voor ons ingesproken. Nou ja, berichtje.
6: Robert, de kijkers van Oranje Zomer willen weten hoe het met je gaat.
7: Hoe het gaat.
6: En hoe ver je bent?
7: 92 kilometer. En dit is gewoon een marteling. Gewoon, het gaat alleen maar omhoog. 25 kilometer lang. Er komt geen end aan. Dan is het ook nog warm. Zeg maar gerust heet. Maar ja, ik weet waarvoor ik het doe. Het is 2 dagen. En die mannen en vrouwen met PTSS, die hebben het maanden, jaren. Dus ja, god zeur ik. Dus servicebeurt en door.
1: Oh, meer dan wel, 90 kilometer.
0: Ja, hij is wel klagen, hoor.
1: Nou!
0: Hij lijkt wel 75.
1: Jij bent zo erg.
8: Hij moet eerst met de auto gaan, maar mocht niet van hem.
1: Ja, hij mag voor jou de auto dus niet in, dus hij moet wel lopen.
8: Ja, hij moet wel lopen.
1: Nee, ik vind het waanzinnig knap wat hij doet. En dit was heel even een rustmomentje. Maar ja, we kennen wel meerdere mensen die dat soort extreme sport doen. Art van Peppe, geloof ik.
4: Art van Peppe, ja.
1: Is een oud voetballer.
4: Loopt ook voor het goede doel, loopt voor schooltjes in Afrika. En het mooie is, hij heeft nu net, ik had hem net aan de telefoon, hij heeft net 163 kilometer door de Pyreneeën gelopen op 10.000 hoogtemeters. En hij heeft blaren gehad, zo groot als pingpongballen, zei hij.
1: Ja, wat bezielt je om dit te doen?
4: Ja, daar ben je niet helemaal goed bij je aard bij, maar toch fantastisch dat ze het voor het goede doel helemaal doen. Ik vind dat fantastisch.
1: Ben ik met je eens. Maar over extreme sporten gesproken, je hebt er best wel een aantal. Slacklinen, kennen jullie dat?
2: Nooit van
1: op een touw van 2,5 centimeter, dat is dan tussen twee bergen of twee gebouwen, lopen. En dan moet je dat maar op deze manier zien te doen. Oh, ook zeker geen hoogtevrees hebben, maar dit zijn echte professionals. Dit is namelijk het WK in Zwitserland. En dit is echt bizar als je dit kunt.
0: Te geloven.
1: Moet je kijken. En dat gaat vrij snel, hè, dit.
4: Ik heb al hoogtevrees als ik op de zaterdagkrant sta, man. Hey.
1: Ja. En nou wil het feit dat ik daar ooit eens een keer een programma over heb gemaakt, namelijk Big Balance. Dat was hartstikke leuk. Oh, ja, voor SBS6. Ja. En dan moesten dus een aantal mensen, waaronder Remy Bonjasky, die moesten dit doen. Maar alle mensen die waren gekast, die hadden allemaal hoogtevrees. Dat waren ze even vergeten in de casting mee te nemen. Nou, en Remy Bonjasky, die was echt goed.
9: Hoe langer ik het ga proberen, hoe meer ik denk van fuck it, ik ga niet loslaten.
10: Nou, dat je niet durft. Je durft niet. Maar je durft helemaal niet.
9: Ah, fuck you, man.
10: Ja,
9: ik durf niet.
10: 1. Come on.
9: Come on now, man. Klootzak. Brrr.
10: Wacht je in de ring ook zo lang?
9: Tuurlijk niet. Kom op, man.
10: Klootzak.
8: Ja. Jij maakt wel gek ook, zeg.
0: Oh, je rol wel, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, zo ben ik ook. Ja. Ik had die zweep thuis gelaten, maar anders... Nee, dit was wel echt grappig om te doen. Maar extreme sporten, trekt het jou?
5: Nou, het moet wel constant extremer. Ik vind er niet zoveel aan. Nee, dat is typische Red Bull, hè. Die doen de gekste dingen. Van hele hoge cliffs afspringen. Zonder parachute uit het vliegtuig. Weet ik wel wat ze allemaal doen. Maar het wordt dan niet leuker om naar te kijken als het maar extremer wordt. Ja.
1: Nee? Oh, dat vind ik eigenlijk wel.
5: Ja, vind je wel?
1: Ja.
11: Nou, zodra het echt gevaarlijk wordt en je echt met je leven speelt, vind ik het een beetje te gek. Art heeft bijvoorbeeld 43 uur achter elkaar hard gelopen met cafeïne, gelletjes en alles. Ja. Ja, dat kan op een gegeven moment ook je hart er gewoon mee stoppen.
1: Nou, je hebt ook wel rare sporten als bergbeklimmen zonder touw. Dat is natuurlijk ook een beetje koekoek.
5: Ja, ik ben een fan van... Is het ook niet ergens leuk dat mensen gewoon ervoor gaan en echt eens een keer voor bovenmenselijke prestaties gaan? Ik vind het eigenlijk wel iets moois hebben. En ik vind het een beetje gemiep, in alle eerlijkheid, dat er nou weer wordt gezeurd over van het is gevaarlijk. Nee, ja, dat zal wel. Maar het is ook gewoon een menselijke prestatie. Mensen proberen
4: het ook een beetje gezollig. Ik bedoel, atletiek, 100 meter, dat vind ik fantastisch. Want dat is gewoon, iedereen kan het, maar sommige mensen heel snel. Ik hou zelf van snooker, dat is ook...
5: best wel ongevaarlijk.
1: Ja. Ja. Dat zou je denken.
5: Dat soort sporten vind ik leuk. En je kan het zo gek verzinnen als je wil. Ja, ik heb het zelf ook gedaan met Try Before You Die altijd. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, ja. Je denkt,
1: vond ik
5: ja.
1: ook een waanzinnig programma trouwens. Ja. Try Before You Die. Maar extreme sport is jou ook niet vreemd. Want ik kwam deze foto weer tegen van de marathon. En dat ziet er ook vrij extreem uit. Ik weet niet of jij je betrapt voelde op deze foto. Maar ja. What were you thinking?
4: Dit is 100 meter voor de finish in Rotterdam, inderdaad. Ja, 2014 heb ik hem gelopen. Ik dacht, ik ga dat één keer doen en dan ga ik er ook serieus voor trainen. Ja. Ik had de tijd 3 uur 18 minuten en 42 seconden. Dus daar was ik op zich wel blij mee. Ik had al 3 uur en 20 minuten als doel daar gesteld. Maar ja, dit is dus de laatste 100 meter.
8: Grappig, ik heb hem ook gelopen, ja. Hoe vat jij?
4: 3 18 42.
8: Oh ja.
1: En
8: hij was sneller. Hij was sneller.
1: Hij haalde de finish
8: hij
1: niet.
8: Sneller.
0: 3:17.
1: Lekker voor je.
5: Maar wat haal je daar dan uit aan zo'n marathon lopen?
4: Ja,
5: het is natuurlijk gewoon een kuttijd. Voor jou heel goed. Nee, maar het is toch meer overwinning op jezelf. Nee, maar qua wereldtop stelt het niks voor.
4: Nee, helemaal eens. Ja. Vergeleken met professionele renners is het natuurlijk een waardeloze tijd. Ja. Alleen je haalt echt voor jezelf een prestatie eruit. Ik ben daar denk ik een jaar lang extra gelukkig van geweest.
5: Echt?
8: Echt waar?
5: Dat zegt ook iets over jouw leven.
8: Maar kijk, laat die foto, mag ik die foto nog één keer zien? Mag ik nog één keer die foto zien van hem?
1: Ja hoor, daar komt hij.
8: Ja,
5: is dit een gelukkig iemand?
8: Is dat een gelukkig iemand? Nee, is dit een gelukkig iemand?
5: Nee.
8: Je bent zo wit als een A4'tje, man.
5: Klopt. Hey,
8: je bent zo wit als een A4'tje. Ja.
4: Maar als je een uur hierna, heb je het meest euforische gevoel ever. En dan krijg je die medaille op.
8: Nou, maar ik zou je vertellen, als jij gaat bungee jumpen zonder elastiek, dan ben ik erbij om een foto te maken.
1: Wij willen hem niet kwijt, jongens.
8: Nee, dat is waar.
1: Nee, we willen hem afdrinken. Hey, we hadden het ook gisteren over LHBTIQ+A. Nou ja, anyway. In ieder geval, we hebben de Pride komende dagen in Amsterdam. We hebben de Pride in Duitsland gehad, waar het een en ander is gebeurd. Maar als je aan de Pride denkt, dan denk je ook meteen aan... tenminste ik, aan het draagmoederschap. En dat heeft dan vooral te maken... je hebt natuurlijk medische onvruchtbaarheid... maar je hebt ook sociale onvruchtbaarheid. Hè? Dus onder andere homostellen die een enorme kinderwens hebben... zoals Rob Jetten, onze eigen premier. En over die draagmoederschap gesproken... dat is echt een moeilijk verhaal in Nederland. Want het is, ze gedogen het altruïstische draagmoederschap. Hè? Dus uit eigen kring, maar voor de rest eigenlijk niet. Ja. Maar nou komen ze in de Kamer ermee, hè?
0: Ja, want
1: met een wetsvoorstel.
0: Wat ze heel graag willen, want dat op zich is dat er ook... Kijk, er wordt gedaan alsof het een recht is dat je een kind krijgt. Hè? Dat is natuurlijk niet zo. Mm. Niet een recht. Maar wat er wel scheef aan is, vind ik persoonlijk ook wel... is dat als je medische redenen hebt, dan mag je een draagmoeder vragen.
1: Nee, je mag hem niet vragen, hè?
5: Nee.
1: In Nederland.
5: Ze moet zich aanbieden.
0: Maar als het om medische redenen gaat, dan kun je bij een databank terecht. En dan kun je een donor krijgen. Mm. Als het gaat om een lesbische dames, mag dat ook. Die kunnen dat zelf, hè, die kunnen draagmoeder zijn. Maar als het om twee mannen gaat, dan kan het ineens niet. Want dan mag je inderdaad, zoals je zegt, niet vragen aan iemand of die jouw draagmoeder wil zijn. Dat mag dan niet. En daar gaat het denk ik wel een beetje scheef. Want dan mogen die dus wel en die dan dus niet.
1: Ja.
0: Dus ze zijn er inderdaad in de Tweede Kamer mee bezig om dat wat soepeler te krijgen. Dan willen ze wel naar een databank toe, maar dan niet naar een anonieme. Dus dat is dan een databank waarbij het kind altijd recht heeft om te weten wie dan uiteindelijk wel zijn moeder was. En dat de moeder altijd wel in beeld blijft. Ik denk dat dat wel goed is. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat het nog beter is dat het wel zo is dat je het samen doet. Dus dat je wel een draagmoeder mag vragen. Want waarom doen we daar niet wat soepeler over? Dat je wel iemand mag vragen en als die dan zegt ja, dat wil ik, dat je dat dan door een rechter laat toetsen en dat de rechter dan zegt dat mag, dan doe je het samen en dan ga je er ook... Ik bedoel, ik ken heel veel voorbeelden, ook in mijn persoonlijke omgeving, van twee mannen die een draagmoeder in hun eigen omgeving hebben. Boris van der Ham is trouwens ook zo iemand die dat gedaan heeft. En die hebben de draagmoeder nog in beeld. Waarbij dan eigenlijk, als ik dat dan zo hoor, best wel ook heel gezellig is voor dat kind. Want die heeft niet een vader en een moeder, maar die heeft dan twee vaders en ook nog een moeder. Dus
4: maar er zitten wel nadelen aan, vind ik, hoor. Want ik ben er persoonlijk niet zo'n voorstander van. Ik vind het ook een beetje een wetsvoorstel wat een beetje nog vlees, nog vis is. Waar ik me echt zorgen om maak, dat we ouderschap niet gaan loskoppelen van zwangerschap. En ik weet niet of dat een wenselijke ontwikkeling is. Hè? Want als je dit verder trekt, als je gaat kijken naar wat dit kan betekenen over 10 of 20 jaar, dan zou het best kunnen zijn dat een carrièrevrouw denkt van ja, ik wil wel kinderen, maar ik heb geen tijd om zwanger te worden, dat is me allemaal te veel moeite. Dan ga ik iemand anders inhuren, bij wijze van spreken, om voor mij dat kind te dragen. En dan denk ik bij mezelf, is dat nou echt de situatie die we hebben?
1: Oké, Victor, maar dan moet je nog altijd wel naar de rechter samen. En de rechter kan dan bepalen of hij dat wel of niet
4: oké. Nee, weet ik, maar dit
1: is als jij geen medische achtergrond hebt, dan zal hij waarschijnlijk zeggen, ja, daar gaan we niet aan beginnen.
4: Maar daarom is de vraag ook niet zozeer voor mij van wat doet dit wetsvoorstel. Want ik begrijp dat dat nu allemaal nog redelijk voorzichtig is ingekleed allemaal. Maar het zet een stap in de richting van het accepteren van het draagmoederschap. En ik vind dat echt, dat echt onwenselijk. Ik denk dat we dat niet moeten willen.
8: Maar eigenlijk is die er toch al, alleen niet voor mannen.
4: Nou, maar kijk, het probleem is dat wij daar te makkelijk over nadenken. Ik vind dat we dit überhaupt niet moeten doen.
8: Maar dan moet je terugdraaien, vind jij?
4: Ik vind dat we het inderdaad
8: niet moeten
4: doen.
8: Dus ook als je medische aanleiding hebt?
4: Ik vind dat we ook inderdaad in medische
1: situaties... Oké, dan ga ik je iets anders voorleggen. Ik had twee kandidaten bij de staatsloterijshow. En het meisje heeft echt ontzettend kanker gehad. Meerdere keren, is nu 5 jaar schoon. Wil heel graag, echt heel graag een kindje met haar partner. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, gaan we niet doen.
4: Nou, kijk, ja, maar dat is de consequentie van de keuze die ik maak. Maar ik denk dat dit de uitzonderingsgevallen zijn. Want in de meeste gevallen is het wel degelijk meer een keuze die eraan ter grondslag liggen. En dan is de vraag van, is dat iets, een fenomeen wat wij willen in de samenleving? Want het geval wat ik probeer te schetsen, dat we eigenlijk gewoon zwangerschappen gaan uitbesteden aan vrouwen die misschien minder inkomen hebben, dat is wel het gevaar voor de samenleving. Hè? Wij denken vaak dat we het allemaal beter weten dan duizenden, honderdduizend jaren evolutie. Maar een spermabank heeft gigantisch veel nadeel opgeleverd. Want er zijn allerlei mensen die rondlopen die niet meer kunnen achterhalen wie hun vader bijvoorbeeld is. En ik weet dat we nu beter weten dat we die fout anders hadden moeten, dat we dat anders hadden moeten doen. Maar het punt is, wij denken vaak dat we het beter weten en we beseffen ons niet hoe groot de nadelen hiervan zijn. Ik vind het typisch D66 om weer over al die dingen heen te stappen en heel rationeel te denken, dit is hoe het zit. De mens is gebouwd op een andere manier. En dat is soms onrechtvaardig, zoals jij inderdaad terecht aangeeft. Maar ik weet niet of de situatie beter wordt.
1: Chris, wat vind jij?
2: Nou, ik vind dat een vrouw of een man wel een kinderen moeten kunnen krijgen. Dat vind ik wel. Dat is wel dat is de evolutie van de maatschappij. Is
4: maar je kunt
2: het
4: ook adopteren, hè?
2: Ja, kan ook, maar dat is wel lastig.
8: Nee, dat kan niet meer.
2: In andere landen gebeurt het al, in Amerika gebeurt het al, hè, dit soort dingen. Dus ja, ik ben er nu zo op tegen. Ik vind dat de vrijheid van de keuze van de mens, wat hij wil doen, denk dat veel belangrijker is.
8: Ja, en dat ik denk dat die kinderwens ook zo ontzettend heftig en diep zit. Dat ik heb wel eens verhalen gelezen over Georgië of al dat soort landen. Ja, waar mensen dan toch naartoe reizen, daar een draagmoeder vinden. Mm-hmm. Waarvan je niet weet wat voor organisatie daarachter zit. Misschien moet zij 80% van wat ze krijgt afdragen aan de maffia, weet jij veel. Of iemand die zorg in de problemen zit. Dat hij maar denkt, oké, dan maar voor een paar €100 een kind dragen. Ja. Dat krijg je. Dat het uitwassen krijg je natuurlijk wel allemaal. En ik denk dat je moet het, want ik ben het wel met Victor eens, het is heel erg emotioneel voor zo'n draagmoeder. Hè. Je kan het gedragen hebben en van tevoren denken, oké, en dan sta ik dat kind af en dan prima. Maar dan uiteindelijk toch daar heel erg trauma's aan overhouden. Maar de mooiste gevallen in mijn privéleven ook, waar Rutger het ook over had, zijn bijvoorbeeld homoseksuele mannen die dan een vriendin hebben die vanwege carrière of zo niet fulltime voor een kind kan zorgen. En die dat ouderschap dan delen. Ja. Want ik had één vriend en op een gegeven moment kregen wij als vriendenkring kregen we allemaal kinderen. En die ene vriend had dan met een, die was homo en die had dan met een vrouw een kind. Ja, die had om het weekend gewoon, hing die aan de lampen, kon die feesten. En het andere weekend had hij dat kind. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een superleuk gezin, een leuke vader.
1: Best of both worlds.
8: Ja.
1: Feit is wel dat er ontzettend veel regels aan vastzitten. Dat het heel moeilijk is voor wensouders, om ze zo te noemen. Dat vind ik een zachter woord. Om uiteindelijk bij een draagmoeder uit te komen. Je mag het niet zelf vragen. En Jet is denk ik het perfecte voorbeeld. Hij zegt, ja, hier is het eigenlijk bijna niet mogelijk. En dan moet ik gaan uitwijken naar Amerika. Dan kost zo'n €150.000. Dat is natuurlijk ook bizar. En in Duitsland, want CDA zal er ook wel het een en ander van vinden, was er nog een politicus die eerst tegen was. Hè?
0: Ja, de heer Spann is dat. Ja. Hij was minister van Volksgezondheid. En die vond eigenlijk, toen hij minister was, hetzelfde als wat Victor vond. En toen heeft hij heel erg gestreden tegen dit hele verhaal. Hè? Ja. Dus draagmoederschap, daar was hij op tegen. Hij heeft er ook voor gezorgd dat het in Duitsland niet mogelijk werd. En onlangs is het bekend geworden dat hij dus samen met zijn vriend inderdaad over de grenzen is gegaan en wel een draagmoeder heeft.
1: Dus hij is afgetreden.
0: Ja. En hij was nu lijsttrekker van het CDU en hij heeft direct in één dag moeten aftreden. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe CDA daar verder aan gaat.
2: Als je het niet regelt, ga je de illegaliteit in. Ja. Dus wij denken maar dat het stopt bij Nederlandse grenzen. Ja. Maar de
4: alternatief is dat het fenomeen fenomeen gaat normaliseren. Hè? En dat is de vraag van nogmaals of we
1: dat
4: willen.
1: Dus je moet formeren en kaderen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik wil het eigenlijk nog even hebben over de babycrisis. Want er moeten gewoon wel echt baby's bij.
4: Zeker.
1: En dat vind jij ook. Dus
4: absoluut.
1: In dat geval dacht ik, nou ja, dan is dat draagmoederschap misschien wel weer een goed idee. Maar eerst eventjes nepkleding. Of in ieder geval, je wordt wel eens geflasht, toch? Bij een of andere kledingsite. Jij hebt het laatst meegemaakt?
0: Ja. Ja, vorige week. Dus ja. Ik krijg dus thuis altijd om flikken dat ik te veel geld uitgeef aan kleding. Dus dan doe ik af en toe voor de vorm, koop ik dan wat shirtjes en dan laat ik zien van kijk, die waren maar 15 euro per stuk. Dus, en dat zijn dan ook, waren ook altijd wel goede shirtjes en zo. Ja, dat is niet deze. Toen kwam ik op deze site terecht. En ja, laat maar zien. En toen dacht ik, nou, dit is ook, ziet er ook goedkoop uit. Kan ik ook thuis verkopen. Kan ik laten zien dat ik ook goedkoop. Dat kost geloof ik 30 euro de broek. En,
1: ja.
0: En dat shirt was 25 euro geloof ik. Dus nou, dat heb ik besteld en ik kreeg ik wel heel duurde wel een maand of twee geloof ik duurde echt heel lang, maar toen kreeg ik dus dit, weer.
1: Je lijkt er wel op. Je moet niet zo zeuren.
4: Nou, ik vind het wel een geil shirtje hoor.
0: Ik denk nou, en dan staat er eigenlijk het enige wat daarop staat aan tekst is made in China.
1: Ja.
0: En die broek die je daar net zag, kijk, dat is dus dit. Nou, dat is echt wel hilarisch.
1: Was geen Temu of zo?
0: Nou, dat lijkt bijna. Kijk, maar het is een soort van
4: pyjama. Dat is een heerlijk pyjama broekje man.
0: Ja, maar ik denk, Clown Bas hem nog niet aandoet. Nee, maar het is echt, en hij is ook veel te kort ook. Het is een driekwartsbroek.
1: Ja, eigenlijk dus, ziet het er niet uit.
0: Nee, ik dacht echt van, nou, dat is echt wel... En toen kwam ik dus, dat heet dus, zoals mensen daar tegenkomen, Mode Bern. Maar dan moet je niet verwarren met de kledingzaak Mode Bern in Utrecht. Want dat is dus wel een hele goeie.
1: Ja.
0: Maar dit is een website. En daar zijn nu dus ook advocaten heel druk mee om ze aan te klagen. Omdat dus heel veel mensen dit meemaken.
4: Ja, ik heb het ook gehad. Iedereen maakt het volgens mij één keer mee.
1: Maar dan... bestellen jullie wel eens op Temu of Alibaba of AliExpress?
5: Nooit gedaan.
1: Nee?
5: Jawel.
1: Ja.
5: Ik heb er een programma over gemaakt.
1: Je hebt er een programma over gemaakt, inderdaad. Wat heb je dan besteld?
5: Alles.
0: Achtbanen.
5: Ja, ik wilde weten of je gewoon een leeg stuk land kon huren... en dan een heel leven op kon bouwen met alleen maar spullen uit van AliExpress... en andere Chinese webshops.
1: En
5: ja, je kan er huizen kopen, je kan er een achtbaan kopen... je kan er een auto kopen.
0: Ja.
5: Alles wat je nodig hebt, kan je kopen. Eén druk op de knop en dan komt de vrachtwagen aan en het wordt gebracht.
1: Ja, en dus die achtbaan.
5: Ja.
12: Wat is het, denk je? Dit lijkt mij een rails. Een trein.
5: Een achtbaan.
12: Komt-ie!
13: Go.
12: Het zag er zo stom uit.
1: Wat kost dat dan?
5: 7000 euro. Sorry?
1: 7000 euro van een achtbaan. Ja.
5: Maar pas op, als je hem koopt... je koopt hem dus rechtstreeks uit de fabriek in China... dan ben je importeur en ook verantwoordelijk voor als er iets gebeurt.
1: Ja.
5: Dus als een campinghouder uit Ter Apel, notabene, die wilde hem kopen. Maar uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Want als er dan een kind overlijdt, dan ben ik verantwoordelijk daarvoor.
1: Ja, zo veilig zag hij er ook weer niet uit.
5: Nee, het heeft geen EU-keurmerk of iets.
1: Nee. Maar Victor, het is natuurlijk ook wel vaak zo dat er... zeker bij kleding voor meiden, voor dames... dat er iets wordt verkocht wat eigenlijk op een andere site heel goedkoop is.
4: Nou, klopt. Ja, Kim Kutter ligt onder vuur op dit moment. Want zij heeft een soort van modelijn onder haar merk Poespas. En deze tassen die je inderdaad hier ziet... die verkoopt ze daar zo hartstikke trots op. Maar nou had iemand ontdekt dat diezelfde tassen op Temu staan. Alleen zij verkoopt... voor 69 euro. En daar, zoals je ziet, staan ze op Temu voor 23 euro. Dus dat is nogal een groot verschil. Het ziet er echt uit als exact dezelfde tas. Het is moeilijk om het verschil hier te zien.
14: Maar het kan een kopie zijn.
4: Zij zegt inderdaad, nou ja, precies wat jij zegt... van het is inderdaad appels en peren vergelijken... en het klopt niet en we hebben het niet daarvan verkocht. Ik moet wel zeggen, als je het zo ziet... dan ligt wel de verantwoordelijkheid bij haar om dat te bewijzen. Want het is wel een trucje wat meerdere influencers natuurlijk hebben toegepast. Bas Smit die lag vorig jaar onder vuur vanwege slippers. Die verkocht hij voor 50 euro. En die waren op Temu verkrijgbaar voor slechts 3 euro. Dus dat is een gigantische marge. Het is natuurlijk ook het goed recht van iemand om er veel marge op te maken... Maar je kunt je wel afvragen of iemand eerlijk is natuurlijk... tegenover je eigen volgers. Want er wordt vaak een heel verhaal bij verteld van... ik ben zo trots op mijn eigen kledinglijn... en we hebben er heel veel tijd in gestoken om het allemaal perfect te maken. Ja, dat blijkt dan dus niet te kloppen als het allemaal van Temu komt. En het kruwe is... je ligt dan wel je eigen volgers op. Hè? De eigen fans eigenlijk, die jou fantastisch vinden.
1: Vind je dat een probleem, Chris?
15: Nou ja, het moet eerst al bewezen worden dat het inderdaad echt een kopie is.
2: Of dat het geen nepper is.
1: Kan toch ook
2: je kunt op elke site in China kun je horlozen kopen. Je kunt van alles kopen wat allemaal nep is. Ja. En dat lijkt, 99% lijkt het hetzelfde.
5: Ja, maar wat ook is heel plausibel
2: dus verhaal. Dus dat moeten we even uitzoeken. Het is te snel om haar nu te beschuldigen van plagiaat of wat dan ook. Ja. Oplichterij.
8: Nee, maar voorzichtig zit het
5: ongelooflijk.
2: Nee, maar wat? Ik kijk naar haar foto en denk, nou.
1: Mooie vrouw.
5: Nee, maar het gebeurt ook vaak andersom. En ik denk persoonlijk dat het andersom is gebeurd. Want ik heb ook een modeontwerper hier in Nederland gesproken. Een meidje had een hele mooie jurk gemaakt. Ja. Op de website gezet, van alle kanten gefotografeerd. En een paar maanden later stond die dezelfde jurk gewoon op AliExpress. Ja. Hadden ze daar gewoon nagemaakt. Ja. En daarvoor heel goedkoop gekocht. Dus het kan ook zijn dat zij deze tas uit die fabriek...
11: Wel echt veel voordelen van de twijfel aan het geven. Tover ik Dibi eerst, nu ook een keer beter.
5: Nee. Dit gebeurt gewoon, als je je erin verdiept... dit gebeurt gewoon in China op grote schaal.
0: Ja, maar je denkt toch niet dat ze in China denken... hebben we een leuk tas uit Kim Kutter?
5: Nee, maar zij gaan het aanmaken. Oké, maar dit is een denkfout. Want het hoeft niet zo zijn dat die tas alleen maar naar Kim Kutter maakt. Misschien is dat in China een best wel veel gekochte tas. En dacht Temu, nou ja, die kunnen wij goedkoper maken. En hebben ze hem daar al gekopieerd. En is het zo bij haar terecht.
1: En ook als je hem wil, dan...
5: Ja, ik wil toch even Kim Kutter hier
11: maar verdedigen. Maar alles wordt gekopieerd. Ik had de laatste Armani-bril, dat was dan Armoni. Zag er precies hetzelfde uit. Ze had ook net zo lekker, maar die dingen worden allemaal gekopieerd.
1: Doen wij toch allemaal, als we op vakantie zijn... en we zien daar een mooi Gucci-tasje of een dingetje voor 25 euro... in plaats van 5000 euro, dan neem je hem toch ook mee als je
4: hem
1: mooi vindt.
4: Maar dan weet je het wel, dat is wel het verschil. Dan weet je dat het nep is.
1: Ja. Ja. Je bent wel aan het helen dan eigenlijk. Mag ook allemaal weer niet. Ja, dat mag zoveel niet. Mag zoveel niet, ja. Hoe dan ook, we hebben te weinig baby's in het land, jongens. Iedereen die klaagt erover, ook in andere landen, Amerika. Trump heeft al gezegd, nou, de vrouwen moeten meer kinderen krijgen... want het is desastreus voor onze economie. En dus zeggen ze in Amerika van, nou, dan geven we wat subsidie... Hè, voor ieder kind, 5000 euro. Werkt dat allemaal? Of denk je van, nee, er moet iets anders gebeuren... om meer kinderen te krijgen? Om
0: dan hadden ze in Nederland een fichier moeten instellen, dan...
1: Dan was je rijk geweest.
11: Ja, ik had met die autorijden in oude besjes.
0: Hoezo?
11: Nou ja, dan had je meer kinderen gehad. Veel meer kinderen die hun ouders ook in de rond te rijden. Want dat is ook een groot probleem voor je.
1: Ja. Op die fiets, dat is een mooie U-bocht.
0: Nee, precies.
11: Nee, maar dat is, ik breng mijn ouders vaak heen en weer als ik met de auto...
1: Oh, dat is ook heel erg. Ja.
4: Maar, als we even
1: maar we hebben een babycrisis, jongens.
4: Nee, maar we hebben echt een baby... Het is wel echt een ding, inderdaad. Ja, wij, de gemiddelde, of tenminste een vrouw... krijgt gemiddeld 1,42 kinderen. En dat is minder dan nodig is om gewoon de bevolking te vervangen... want dan heb je 2,1 gemiddeld nodig. En als je teruggaat naar net na de Tweede Wereldoorlog... dan was het meer dan 3 kinderen dat we gemiddeld krijgen. En het effect daarvan is dat wij eigenlijk, als je gewoon kijkt wat er gaat gebeuren, aan het uitsterven zijn als cultuur. Hè? Dat is wat er aan het gebeuren is. Dat heeft ook gigantische economische gevolgen. Want het aantal percentage ouderen ten opzichte van werkenden is eigenlijk heel erg nadelig. We hebben onvoldoende mensen eigenlijk om daarvoor te betalen. Dus dat destabiliseert de samenleving. Betekent dat wij moeten kijken naar manieren om meer kinderen te gaan krijgen.
1: Ja, en in Frankrijk hadden ze een idee. Die dachten bij zichzelf, Macron dacht... we sturen alle 29-jarigen een baarbrief. Ja. Gelezen allemaal, de baarbrief?
0: De baarbrief, ja.
1: Ja. Om toch ervoor te zorgen dat er in ieder geval meer... de daad meer wordt gedaan, wou ik eigenlijk zeggen. Maar in ieder geval dat er in ieder geval meer kinderen komen. Is dat een oplossing? Of denk je van nee, ze moeten kinderopvang gratis maken?
4: Ik vind dat ook. Ik vind ook dat je kinderopvang inderdaad goedkoper moet maken. Ik vind dat je het ook op andere manieren moet stimuleren. Ik hoor mensen hier zuchten achter mij. Maar het is echt een geweldig idee, dames en heren.
0: Nou, weet je wel,
4: we hebben meer kinderen nodig. Wij hebben echt meer kinderen nodig.
11: Maar wat doe jij eraan, Vic? Wat doe jij eraan?
4: Ik doe mijn aandeel niet. Dat is een groot probleem. En dat is allemaal waar. Maar andere mensen moeten
2: wij meer neuken.
4: Maar weet je, de oproep.
11: De konijnen.
4: Dit is de oproep.
0: Weet je wat het allergrootste probleem is? Zijn vrouwen van 25 tot 30 jaar. Mm-hmm. Daar zit eigenlijk het grote probleem. Want die zijn veel te kritisch. Die zijn de hele tijd aan het wikken en wegen. En nou, die man is het toch net niet. En die is het toch niet. En dan zijn ze heel vaak tot een 30ste, 35ste zijn ze nog vrijgezel. Ja. En dan zijn ze te laat. Dan gaan de eierstokken rammelen. En dan gaat het allemaal op een gegeven moment.
1: Ja, en
0: wordt
1: dus,
0: het onklaargemaakt.
1: Wat is de oplossing?
0: Nou, dat ze gewoon wat minder kritisch moeten zijn. Ja, en dat die generatie, 25 jaar.
1: Dat is het, horen jullie het?
0: Ja, nee, die moeten gewoon. gewoon wat eerder zeggen van... nou, oké, weet je, zijn voeten zijn niet helemaal wat ik ervan verwacht heb. Maar ik neem hem gewoon.
8: Ik zou zeggen, zet die klachtenlijn maar open. Maar,
0: het is allemaal hun schuld.
4: Ja, dat moet je doen.
1: Invriezen.
4: Ja, hier ook allemaal invriezen.
0: Ja, dat is toch ook zo'n gelul?
4: Nee, maar dan heb je dat probleem toch?
0: Nee, je moet gewoon kiezen. Dus dat is het probleem. Dan gaan ze dus ook nog met een U-bocht zeggen van... ja, dan gaan we het wel invriezen, want ik kan nog niemand kunnen vinden. En waarschijnlijk vind ik wel iemand op als ik 35 ben.
8: Wachten ze nog?
4: Ja, maar ik denk niet, als jij het zo zegt, dat alle vrouwen nu denken... oh ja, ik ga even iets sneller kiezen.
0: Nou, ze zouden verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, maar
1: ik denk dat we iets moeten kijken.
2: We blijven ook allemaal veel te lang thuis wonen, want er zijn geen huizen. Het is allemaal gedoe. Dus dat is ook nog een probleem. Hè? Vroeger had je gewoon in mijn jeugd premie aanwoningen. Ja. Kon je als jongen kon je gewoon met een bescheiden salaris een huis kopen.
4: Ja. Ja.
2: Dat kan allemaal niet meer. Dus mensen blijven lang thuis wonen. Die hebben geen perspectief. Die hebben ook nog dat gezeur dat het klimaat. We gaan allemaal dood binnenkort. Dus al die negatieve dingen.
0: En dan nemen ze ook bij
2: aan het...
1: Maar met andere woorden, het werkt niet echt zo'n baarbrief. Je kunt beter inderdaad woningtekort oplossen. Sociale zekerheid. Ja. En in plaats
2: van bonussen. En wat meer inderdaad doen.
1: Ja, en wat meer?
2: Wat zeg jij?
1: En wat meer?
8: Neuken wilde hij zeggen.
0: Ja, hij durft niet te zeggen. Nou zit je altijd over neuken en nou zeg je meer de daad doen. Zeg je nou. Kijken we nou ineens.
2: Nou ja, ik moet gewoon een beetje mijn gemiddelde aanhouden. Dat is wel maar goed.
1: En wat is jouw gemiddelde?
2: Nou, hoog.
1: Ja. Ja. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Hoog.
2: Ja, wat jij
1: doet? Hoe vaak doe jij per week?
2: Genoeg.
4: Dan weten we dat.
8: Dan moet je ook komen.
2: Wat is het gemiddelde in Nederland?
1: Wat doet dat?
4: 2 tot 3 keer per maand. Ja. Ik heb dat toevallig net gelezen.
1: 2 tot 3 keer per maand?
4: Ja, dat
2: vind ik serieus. Toch nog weinig. Ja.
1: Maar jij, 2 tot 3 keer per week?
2: Minimaal.
0: Maar dan wel met je vrouw, hè? Niet zelf, hè?
2: Nee. Gewoon, huppa, erop.
4: En hoeveel kinderen heb je?
2: Eentje.
4: Eentje, ja. Nou, je moet wel raakschieten dan.
8: Ja, je moet wel, ja, dat klopt. Dan heb je wel een punt. Ja.
2: Mijn vrouw heeft ook een dochter, dus we hebben ze 2. Dus
1: we doen keurig aan het gemiddelde. Hartstikke goed aan het gemiddelde, ja. Maar als je al die kinderen hebt, en jij hebt er best wel veel, Rutger... dan is het wel handig als je bijvoorbeeld een keer zo'n stint hebt... waar je ze allemaal in kan doen, toch?
0: Ja. Nou, die kom ik dus vanmorgen tegen. En ik wist natuurlijk ook wel dat dat weer mocht. Want dat is in 2011, geloof ik, is het verboden geraakt door het ongeluk.
1: Ja, in Os was verschrikkelijk.
0: Ja, bij de treinovergang. En toen mocht het er niet meer hele lange tijd. En nu zag ik hem vanmorgen weer gaan. En daar heb ik dan toch een persoonlijke verbazing over. Want daar staat dan iemand achterop. Want ik mag bijvoorbeeld niet op een stepje. Ik mag een elektrisch stepje, dat is illegaal. Dat mogen wij niet. Maar dit is dan een vrouw die staat op een elektrisch stepje. Een veredelde. Met een hele bak met 9 kinderen ervoor. En dat mag dan wel.
1: Ja.
0: Dat vind ik zo raar. En dat ging ook best hard.
1: Dus je hebt je verbaasd?
0: Nee, ik dacht van, hoe zit dat? Waarom kan dat nog?
1: Waarom zat het?
0: Ja, weet ik veel.
1: Goed verhaal weer.
0: Ja. Maar ik dacht van, het is toch raar dat ik niet op een stepje mag. Maar dat dan wel mag.
4: Ja.
0: Sowieso heb ik gisteren al gezegd, die elektrische fietsen, daar is natuurlijk helemaal wat misgegaan.
8: Nou, die elektrische fietsen, dat is echt bizar.
0: Ja.
8: Ik heb een snorfiets, die gaat 30. Ik word ingehaald door omaatjes op een elektrische fiets. Dus ik dacht, maar ik moet een helm op. Toen heb ik eentje van de Verenigde Naties besteld. Dus ik zeg, dan neem ik geen risico ook. Een ballistische helm, zo'n anti-rakethelm.
1: Oh ja.
8: Dus ik zit op dat ding. Ja. Dan word ik door de politie aangehouden. Je mag die helm niet op. Serieus, want dat moet namelijk CE gekeurd zijn.
1: En boete?
8: Ja, nee, ik kreeg een knipoog en toen mocht ik doorrijden.
1: Tuurlijk,
8: maar ik
1: mocht
8: hem niet meer opzetten.
1: Ja.
8: Maar ik blauwe helm zo door de
1: stad. Neem me volgende keer mee, dan kunnen wij even lachen met elkaar. Ja, zometeen dan zijn we terug, gaan we natuurlijk nog even hebben over voetbal. En ik wil het nog even hebben over vakantie, want tenslotte, het is vakantieperiode. Heel graag tot zo.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Jullie het gemist hebben. Het eerste deel had Sander Kramer het over zo'n brommer waar hij regelmatig op zit.
8: Snorfietsie.
1: Ja, met een of andere megahelm.
8: Ja, dat is wel een ballistische helm.
1: Ja, dat ziet er zo uit.
8: Daar heb ik hem. Ja, ballistisch is die. Ja. Anti-rakethelm.
1: Gek helmpje.
11: Kijk, helmpie.
1: Ja.
11: Hoezo?
1: Ja, ziet gek uit.
11: Nee, je was hartstikke lekker, joh.
1: Nou ja, als je maar veilig is, dat is het belangrijkste.
0: En wie is dat daarachter?
11: Dat is mijn vrouw. Oh, leuk. Heel gek, ja.
1: En jongens, komend weekend, Zwarte Zaterdag. Dus niet naar Frankrijk of naar Spanje, want dan zit je echt in mega files. Sowieso code geel in Spanje vandaag afgegeven. Dus ze zeggen eigenlijk, van, je kunt er beter niet naartoe gaan met al die bosbranden. Maar wat dan zo bizar is, dan kom je deze foto bijvoorbeeld tegen. Op social media, waar dan ook. Dit is echt surrealistisch. En je zou bijna denken van, ja, maar waarom ga je daar in godsnaam op het strand zitten kijken naar de overkant, wat daar allemaal gebeurt?
11: Bizar, hè?
1: Toch?
11: Ja.
0: Ja, maar ja, je hebt je vakantie al gekocht, hè? En dan ga je ook niet zeggen van, dan ga ik daar niet zitten. Je moet alleen, denk ik, niet over je longen.
1: Dus jij vindt het niet ongepast? Jij denkt, ja, dat
0: nee, gewoon, nee, maar ik snap heel goed van mensen die de hele jaar hard gewerkt hebben en hard gewerkt hebben voor met hun centjes een vakantie kopen. Dat je dan niet denkt, ja, het is veilig, zeggen ze. Dan ga ik erheen en aan de overkant zie je alleen wel een paar rookpluimpjes.
4: Ja, het is best lullig dat wij die foto's voor die mensen laten zien. Wij zetten ze compleet en totaal voor schut. Nou, daar.
11: Ja.
4: Ik ben het helemaal met Rutger eens. Die mensen hebben hardwerkende centen gestopt in een vakantie. En dan gaan wij ze eigenlijk een beetje voor paal zetten.
2: En dan ben je naar huis toe facetimen. Kijk nou eens waar wij zitten.
1: Ja, moet je kijken.
2: Blijf.
11: Ja, maar het kan wel een waarschuwende werking hebben ook. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu weer, Zwarte Zaterdag komt eraan, allemaal richting die branden gaan. Dat je toch bij jezelf denkt, ik zou even een ander bestemmingje kiezen.
1: Ja, hoppakee, met de caravan. Caravan nog steeds redelijk populair in Nederland. In Denemarken. Ja, ik vind het fantastisch. Zijn jullie een beetje campinggasten?
0: Ja.
11: Jij wel?
1: Ja?
0: Nee.
11: Ja, wel.
0: Wat dan?
11: Jij hebt toch een campingprogramma gehad?
0: Ja, dat wel, ja.
11: Ja, nou, daarom.
0: Maar dan zat ik zelf al in een hotel.
11: Oh, serieus?
1: Wat is jullie grootste ergernis op een camping? Wat is jouw grootste ergernis?
15: Mijn grootste ergernis op de camping?
1: Ja,
15: ik had een caravan op Bakkum, ja. Maar ik vond het echt meer een werkkamp.
1: Oh.
15: Want ja, zonder allesmachine en wasmachine, ik vond het echt verschrikkelijk. Het ergste vond ik, dat was ik 's ochtends aan het douchen en zat naast je zat iemand te schijten. Ja. Wat je dan ook hoort en ruikt. En dat zingen, ja, ik vind dat zo aardig. Ik ben ook meer een hoteltype.
1: Ja. Ja. Oh, dus ik ben de enige campinggast hier. Nou, wat jammer, jongens.
11: Ik heb op safari wel gekampeerd. Ja? Dat vond ik helemaal fantastisch. Maar dan hoor je wel die beesten om je heen en zo. Ja. Dat vond ik wel maar. Ik vind dat veel leuker dan dat je dan in zo'n hotel zit.
1: Maar jij houdt toch wel van een vakantiehuisje? Vind je dat niks? Vakantiehuisje?
0: Nou, ja, nou, nee.
1: Nee.
0: Nou ja, volgens mij heb ik het wel eens gedaan. Dus ook met kleine kindjes is het soms wel eens handig. Maar
1: ja. En moet je ook altijd wel een beetje oppassen als je in een vakantiehuisje zit. Dat je niet om 11:30 s'nachts nog even denkt, ga even achter het huisje zitten, want ik heb even wat behoeftes. Oftewel, nou ja, je snapt het wel. En dan word je betrapt en dan staat dat loeigroot in de krant. En wij natuurlijk, onderzoeksredactie, kijken, wie is dat nou? Kunnen we hem traceren? Ja hoor, we hebben hem te pakken. Kijk eens hier, daar is hij.
11: Daar is hij!
1: Ja.
11: Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja hoor, Chris. Ja.
2: Nou,
0: nee, het is een verhaal in Frankrijk. Hè? Dus het is een Nederlander, die is daar opgepakt omdat hij achter zijn vakantiehuisje zat te masturberen.
1: Ja, moet hij toch zelf weten?
0: Nou ja, en het allerergste, ja, dat vind ik dus ook. En het allerergste vind ik eigenlijk, twee dingen vind ik daar erg aan. Er zijn dus toeristen langsgelopen en die hebben gezien dat hij daar zat te masturberen. En die hebben de politie gebeld. Ik zou denken, nou, lekker voor hem.
1: Ja.
0: En het tweede wat ik er ergerlijk aan vind, is dat die vrouw van die man, die was ook in dat vakantiehuisje, dat die niet is opgepakt. Want die heeft ook een verantwoordelijkheid.
1: Ja,
0: want je zit niet achter je tuinhuisje te rukken. Als je een vrouw hebt die.
11: Doe je niet uit luxe.
1: Nee.
2: Was 75.
1: Nee, maar dan nog moet je dat gewoon lekker helemaal zelf weten. Hey, Infantino, ja, ik wou niet vragen, doet hij dat ook? Maar wel, hij gaat heel veel geld verdienen. Hij is trouwens ook. Hij was best wel kritisch. Hè? Hij heeft een hele rapportage op social media. Maar hij was nou weer boos. Waarom?
2: Hij was boos omdat hij vindt dat wij, de westerse pers, eigenlijk veel te negatief zijn geweest over het WK. Hij zegt, er zijn geen incidenten geweest. Iedereen heeft genoten in de competities van de landen die mee hebben gedaan. Gebeurden ook dingen, er worden ook kaarten ingetrokken. En wij worden eruit gelicht en wij worden voor schut gezet. Terwijl in andere landen allemaal hetzelfde gebeurt. Hij zegt, geniet er nou van en we moeten solidair zijn en we moeten blij zijn met dit mooie WK. Dat was zijn boodschap. Maar ja, een paar uur later kwam het bericht dat Infantino een plan heeft bedacht dat hij een deel van de commerciële rechten van het WK van de vrouwen en de mannen plus de Club World Championship voor mannen wil gaan vermarkten aan een derde partij. Ja, aan een private equity partij.
11: Aandelen,
2: gelieerd ook aan nog een keer aan de familie Trump. En dat is ook kwaad bloed gezet, want in Europa zeggen ze, ja, we gaan niet het geld dat wij met z'n allen beheren vermarkten naar een private equity partij voor een paar honderd miljoen of een paar miljard. Maar hij had zichzelf al een mooie functie bedacht. Hij zegt, ik word CEO van dat nieuwe bedrijf... met een bescheiden salaris van slechts $64 miljoen.
1: Ja.
2: Dus dat was heel bescheiden van hem.
0: Maar het is
2: typisch FIFA. Ja. Ze denken groot. Ze denken mee te kunnen regeren over de rug van al die landen. Ja, al die 211 bonden, en die krijgen heel veel geld. En hij denkt, er is nog meer geld. Ik was CEO. Het gaat allemaal om eigen ego-gedreven mannetjes.
11: Het is een kale catastrofe, is het. Het is echt verschrikkelijk wat hij doet. Hij heeft zelfs de graspollen van het WK heeft hij vermarkt, heeft hij verkocht.
1: Ja, maar moet je bij Chris hiermee aankomen? Dat zou hij ook doen.
2: Dat deed bij Feyenoord ook.
11: Hij doet ervan alles aan. Hij laat rode kaarten verdwijnen door politici.
2: Nee, dat is allemaal
11: al die dingen, die man moet gewoon wegwezen.
2: Dat is veel te negatief uit het westerse perspectief gezien.
11: Nee,
2: hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Want hij heeft het WK veel groter gemaakt. 48 landen, veel meer kleine landen meedoen. Dat is allemaal prima. Maar hij moet niet het geld wat op de markt is gaan vermarkten voor...
0: Maar het is ook wel lekker, Chris, als je zo'n bord voor je kop hebt... en zo door het leven gaat. Dat lijkt me ook wel ergens lekker.
1: Heerlijk.
0: Je
11: denkt van, als je zo'n narcist bent.
0: Dat je dus gaat laten zien van... nou, we hebben eigenlijk gewoon alles goed gedaan. En ik krijg een salaris van 64 miljoen. Dat is ook lekker als je zo leeft.
2: Hij moet ook aftreden. Hij gaat door één keer herkozen worden.
0: Ja, maar
2: en dan moet hij aftreden en zegt hij... Ho, het is een nieuw bedrijf, een commerciële entiteit. Word ik directeur van. En dan ga ik dat vermarkten voor mezelf. Dus voor zichzelf heel goed gedaan.
1: Ja.
2: Maar hij verdient al 6 miljoen netto. Bijna bij jaar.
0: Miljoen,
2: dus niet dat hij op een houten zit te bijten.
1: Nee, we hoeven geen medelijden te hebben.
2: Het is geen Tovik Dibi.
11: We hoeven geen collecte te doen voor hem, hè?
2: Nee, absoluut niet.
1: Hij zal wel wat meer verdienen, neem ik aan, dan Tadić. Hij naar NEC vond ik echt een mega stunt. Hartstikke leuk voor al die Nijmegenaren die NEC een warm hart toedragen. Wat gaat Tadić verdienen? Kijk eens, met Boekhoorn en met de trainer uiteraard.
2: Ja, die Tadić deed die Boekhoorn ook even een poot uitgedraaid. Hè?
1: Want ja, dat zou ik ook doen.
2: Maar die betaalt dat natuurlijk allemaal. Hè? Dus, want het gemiddelde salaris van een NEC-speler ligt rond de 1,5-2 ton. En met sommige uitzonderingen. In de Eredivisie zit het salaris al heel laag. Dus hij met een salarishuis van 9 miljoen gaat hij minimaal 1 miljoen verdienen.
0: Maar kan hij er nog wel wat van?
2: Tadić, 37 jaar.
0: Ja.
2: Bij Ajax zeiden ze, je mag trainer worden.
11: Ja. Chris, ik weet het ineens. Infantino verkoopt nog een auto zonder motor aan zijn eigen moeder. Echt
1: mooi,
11: verschrikkelijk is
1: die.
11: Daar wil
1: deze
11: ik mee
1: wijsheid, die kunnen op een tegeltje kun je die gewoon zetten... gaan wij een uitzending afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Jullie bedankt voor jullie aanwezigheid. We zijn er morgen weer om 9:50 met een nieuwe Oranje Zomer. Tot dan.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes... en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer en eigenlijk wel op de gebruikelijke plekken. Namelijk door wegwerkzaamheden. Zoals op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuutjes dus. Ook op de A17 vanuit Roosendaal aansluiten. Tussen Moerdijk en knooppunt de Klaverpolder. Ongeveer een kwartier over 2 kilometer. En op de A50 Os-Arnhem file tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 9 kilometer, 15 minuten, je hebt er één rijstrook minder.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long-covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long-covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 graden in het noordwesten en lokaal 35 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon en hoge temperaturen. Maar er zijn wel verschillen. De wind zit in de westhoek en op de stranden wordt het een graad of 22. In het midden van het land tikt de thermometer de 26 tot 28 graden aan en tropisch is het in het oostelijk deel met 30 tot 33 graden. Op vrijdag is het iets minder warm, aan zee een graad of 20, in het midden van het land zo'n 25 graden en in het zuiden kan de 30 graden worden behaald. We krijgen met een mix van wolken en zon te maken en hier en daar kan een regen- of onweersbui voorkomen. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Voor zaterdag staat een droge en zonnige dag op het programma. De wind waait uit noordelijke richtingen en het wordt 22 tot maximaal 27 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files. Geen enkele file is langer dan 20 minuten. Wel de A50, Os richting Arnhem, tussen Ewijk en Renkum, komt in de buurt met 15 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug op de A16 komen er vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. En ook de Duitse grenscontrole op de A12 verschijnt er in beeld. Vanuit Arnhem richting de grens file vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Voetbalzone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Voetbalzone FM.
2: A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC News dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in twee thema's: Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pens van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pens niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van de Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file in het hele land. Op de A4 Rotterdam-Antwerp heb je bij Hoge Heide 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar ook 10 minuten extra. En op de A29 is bij het Hellegatsplein de brug even open geweest. Richting Rotterdam kost je dat een half uur extra. En richting Bergen-op-Zoom ben je nog 10 minuten langer onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem, tussen Ewijk en Renkum, is de vertraging 20 minuten. En dat komt door werkzaamheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Je koopt er niets voor. Je verdient niet een uitgestelde finale plek. Maar Zwitserland weet nu wel dat het echt benadeld is in de kwartfinale op het WK tegen Argentinië. Niet de mening van ons, maar van de Internationale Spelregelcommissie.
1: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 29 juli met Fabian van der Pol. Laat me gelijk maar even beginnen met dit verhaal. Want we hebben het echt tijdens het WK de ene luisteraar naar de andere luisteraar zei: belachelijk, Argentinië wordt bevoordeeld, of tenminste de tegenstanders worden benadeeld. Deze situatie, die rode kaart, ging om die tweede geel die Embolo kreeg vanwege die Schwalbe. En daarvoor werd gebruik gemaakt van de mistaken identity regeling. Daarvoor trad de VAR op in die wedstrijd. En nu zegt de IFAB, die spelregelcommissie, zegt: nee, dat had niet gemogen. Dat klopte niet.
3: En wat vind ik daarvan? Dat is natuurlijk wat je nu afvraagt.
2: Ik ben heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt.
3: Ja, vooropgesteld, het was natuurlijk wel een Schwalbe.
2: Ja. Maar die zag de scheidsrechter niet en het ging om de overtreding.
3: Nee, klopt. Dus kijk, volgens de regels had hij niet zo mogen gebeuren. En tegelijkertijd heeft in mijn ogen het recht geschied. Alleen hier zullen juristen dan weer anders over denken. Die kijken daar op een andere manier naar.
2: Ja, het gaat ook om die mistaken identity waar we het ook vaak in de podcast over gehad hebben. Dat is de regeling. Het gaat dus vooral om dat als iemand een gele kaart heeft gehad en de verkeerde persoon heeft een gele kaart gehad, dan mag de VAR ingrijpen. En nu greep de VAR in op iets heel anders, namelijk dat het geen overtreding was, maar dat het een Schwalbe was en dat daarom de gele kaart had moeten. En die regeling was dus niet, dat had niet gemogen.
3: Nee, omdat de Schwalbe is natuurlijk een andere overtreding.
2: Ja.
3: Ja, kijk, die mistaken identity regel, ik vind dat ook wel grappig, want zo vaak komt dat natuurlijk niet voor.
2: Nee, dat klopt.
3: Nee, hoe vaak komt dat nou voor, dat de scheidsrechter zich vergist? Alleen ja, nu werd het interessanter. Ik weet niet wat goed wat ik hiervan moet vinden. Of Zwitserland nou echt recht heeft om er een hele rel van te maken.
2: Er is een rel van maken, maar de IFAB heeft gewoon gezegd: ja, ze zijn inderdaad benadeeld. Ja, je kan er weinig mee, je koopt er niks van. Het is alleen een oordeel van de analyse van de nieuwe spelregels en waar de VAR wel en niet had mogen ingrijpen.
3: Ja, nou kijk, ik moet nu wel even terugdenken. Ik heb samen met onze collega Sjoerd Moussou heb ik het interview gehad met, ik noem het even een VAR-professor, Rens van der Vorst. Ja. En ja, ik zie ons toch zitten tegenover hem en al die skepsis die er bij hem heerst. Ik weet wel wat die hiervan zou vinden. Die zou hier het zoveelste bewijs van vinden dat we zijn doorgeslagen met de technologie.
2: Ja, dit was de kwartfinale natuurlijk. Want Makkely deed dit ook in de eerste ronde met Amerika, met die wedstrijd. En dat hij daar ook een Schwalbe eerst, of dat hij eerst gaan overtreding zag. Daarna was de Schwalbe. Daar hebben we nooit wat over gehoord. Dus het is wel opmerkelijk dat nu in de kwartfinale deze wel boven komt drijven.
3: Ja, en wat toch ook wel opmerkelijk is, dan vind ik nog wel dat zelfs toppers als Makkely, die hebben deze regel op dat moment niet paraat gehad.
2: Nee.
3: En zijn collega's van de VAR.
2: Nee. Zoals gezegd, de Zwitsers kopen er niks voor, behalve dat ze die rode kaart ten onrechte hebben gekregen, volgens de letter van de voetbalwet. Toch?
3: Je zegt het heel netjes en keurig.
2: Ajax speelt morgen tegen Vojvodina. Jij gaat natuurlijk die wedstrijd ook weer zien, want je bent onze Ajax-watcher deze weken. 4-1
3: zeker.
2: Is de voorsprong die ze te verdedigen hebben. En toen dachten ze bij Vojvodina, weet je wat, hoe wij voor de dag kwamen thuis tegen Ajax, dat kan niet meer. 4-1 nederlaag in de voorronde van de Conference League. Wij gooien die trainer eruit en we zetten een nieuwe trainer neer. En de nieuwe trainer heet Marco Savic. Snap jij het nog?
3: Niet helemaal, want ik moet nu ook even denken aan die eerste fase in de eerste helft van die wedstrijd. Ik zat daar op de tribune in Servië. Ik vond ze helemaal niet onaardig spelen voor Vojvodina.
2: Nee.
3: Kijk, Ajax was beter. Lijkt me ergens ook niet zo gek. Het verschil in potentie van beide clubs en historie. Maar toen ze die 1-1 maakten, dacht ik, ja, oké. Vojvodina kreeg ook goede kansen om nog meer goals te maken. Het was misschien ook een beetje flatterend de stand. Maar ik moet wel eerlijk zijn, ik ken niet alle ins en outs. Ik weet niet of hij al heel lang onder vuur lag, de trainer van Vojvodina.
2: Nee.
3: En wat er nog meer speelde.
2: Tatja heet hij, dus die trainer die ontslagen is, ja.
3: Ja. Jij hebt mij door, want ik had zijn naam ook niet paraat op dit moment in mijn hoofd.
2: Nee, snap ik.
3: Zo goed ken ik Vojvodina ook.
2: Nee, dat snap ik. Maar goed, met een nieuwe trainer gaan ze aantreden, Ajax tegen Vojvodina. 4-1 voorsprong mag geen probleem zijn. Dus die derde voorronde in de Conference League moeten ze halen op weg naar die competitiefase. Over Ajax gesproken, die zijn dicht bij de volgende grote naam die binnenkomt. Een huurovereenkomst met Tolu Arokodare van Wolves. Die daar een om in is geraakt met een optie tot koop. En dat zou ook weer om een flink bedrag gaan in de miljoenen. Wat maak jij daar nou van dat Ajax nu nog een spits had, terwijl er ook nog Dolberg rondloopt en ze net de spits hebben gehaald?
3: Ja, ik was er eerlijk gezegd wel door verrast. Dat zit ook vooral dat ik dacht dat Marcus Leonardo dan de spits is. Die is toch met iets wat veel bombari gekomen. Daar zijn best wel wat miljoenen tegen aangegooid. Die moet het gaan maken. Dat was overigens zondag natuurlijk nog niet helemaal te zien, met 11 balcontacten. Wat misschien ook weer niet helemaal zijn schuld was. Maar dat terzijde. Dolberg is dus uitgespeeld.
2: Ja.
3: Dat kan haast niet anders. Maar het verbaast me eerlijk gezegd ook wel. Want ik keek naar Konadou. En eerlijk gezegd vond ik die ook behoorlijk goed spelen. Het leek me zo'n speler waarvan ik dacht, goh, die zou ook zomaar de verrassing kunnen worden van dit seizoen.
2: Maar dat is een beetje wat ze ook wilden, toch? Juist een paar aantal ervaren spelers en dan vooral eigen jeugd laten doorbreken. Het Ajax-gezicht weer teruggeven. En dat alles met fris aanvallend voetbal. Maar kennelijk is de ambitie nog niet helemaal gestild met wat ze nu hebben in de selectie.
3: Nee, en ik denk dat je hieruit ook wel kan concluderen dat ze echt wel alles op alles zetten om de titel. En we kunnen natuurlijk wel raden waarom. Want de titel, dat is Champions League. En als je tweede wordt, heb je dat niet.
2: Nee, dan heb je alleen maar derde voorronde Champions League. Moet nog twee rondes overleven, geloof ik ongeveer. Hè?
3: Ja, en we weten allemaal hoe Nederlandse clubs dat doen. Ik begrijp je gewoon heel erg duidelijk uit. En dat is bij PSV ook wel eens gebeurd naar de magere jaren. Dat er gewoon eens zegt, oké, onze ambities die mogen wat kosten. Dan zijn er ook geen excuses meer. Excuses passen vaak niet bij een club als Ajax. Ik denk dat veel Ajax-supporters daar toch ook wel een beetje pijn in het hart van hebben gekregen. Dat voorbehoud dat werd gemaakt onder Alex Kroes en onder Farioli. Van ja, wel of niet titel. Nu is het wel duidelijk. Ja. Ze gaan er vol voor.
2: Dit betekent eigenlijk dat Jordi Cruijff zijn hoofd op het hakblok legt. En dat het eraf mag als ze kampioen worden en dus Champions League halen. Maar met minder dan een titel mogen ze dan geen genoegen nemen, toch? Als je zo investeert ineens deze zomer in al die spelers die binnenkomen en salarissen en dat soort dingen allemaal.
3: Nee, dat is volkomen duidelijk. Maar het is ook wel zo dat Cruijff zijn lot min of meer heeft verbonden aan de prestaties. Hè? En zijn project bij Ajax is alleen geslaagd als hij kampioen wordt. En als dat niet zo is, dan vraag ik me ook wel af hoe lang hij nog wil blijven. Het is niet een plusje plakker, hè, om het zo te zeggen. Iemand die al lang blij is dat hij een baantje in het voetbal heeft. Hij is een autonome denker en schakelt makkelijk door, denk ik.
2: Als je dit zegt, dan zou je ook bijna kunnen zeggen, als Ajax dus geen kampioen wordt, dan beginnen ze volgend jaar weer van vooraf aan. Misschien wel met een andere technisch directeur, omdat hij dan zo teleurgesteld is dat hij geen kampioen is geworden. En dit is een aanname voor de duidelijkheid, hè? Maar dit is een interpretatie van hoe jij ernaar kijkt nu.
3: Daarmee zou je dan bedoelen van hij legt de lat gewoon heel hoog. Hij investeert daarvoor heel veel geld. Het is alles of niet.
2: Ja, zo voelt het toch een beetje.
3: Ja, ja, misschien wel. Ja, ik vind het ook moeilijk omdat wij beide niet in de bestuurskamer van Ajax kunnen kijken op dit moment. Zou ik soms wel willen.
2: Nou, ik zou zeggen, laat je uitnodigen.
3: Ja, om ons lekker even rustig bij te laten praten over deze torenhoge ambities.
2: Ja, ik ben heel benieuwd hoe de komende weken dan gaan zijn en wat ze dan gaan uiten daarin. En want dit is, hij heeft gezegd, hè, we moeten kampioen worden. Dat hebben meer trainers in het verleden wel gezegd, ook technische directeuren. Maar dit zegt wel wat, toch, als je spelers zo gaat halen. En dan leg je wel iets neer. Je gaat wel, het is niet dat ze half bakken erin gaan.
3: Zeker niet. Ik heb er niks meer aan toe te voegen.
2: Nee. Waar ze ook niet halfbakken in gingen, in Italië, was wie de bondscoach moest worden. Tenminste, Pirlo, dat zou het moeten zijn. Maldini dacht, ik ga dat als technisch directeur wel even oplossen met Leonardo samen. 17 dagen later hadden ze geen technisch directeur meer. Waren zowel Maldini als Leonardo weg en ook geen bondscoach. Maar zie hier, een dag later staat de opvolger alweer klaar.
3: Ja, het kan snel gaan in de voetbalwereld.
2: Ja. Mancini een keer terug.
3: Dat roept ook altijd vragen op over de zoektocht die er vooraf was gegaan bij Pirlo. Hè. Dat had dan best veel langer geduurd. Wordt hij het wel of wordt hij het niet? Nu zijn bijna beide hoofdrolspelers in dat verhaal zijn natuurlijk vertrokken. Of vertrokken, die zijn het. Maldini is ook weg. Ja, en kan het gewoon in één dag.
2: Ja.
3: Dus ja, ergens schuilt er toch een soort daadkracht in deze bond.
2: Ja, nou, ik wil gelijk een bruggetje dan maar maken naar de KNVB. Want België heeft een nieuwe bondscoach, Italië heeft een nieuwe bondscoach, Duitsland heeft een nieuwe bondscoach.
3: Ja, en wij dan?
2: Ja, het is een beetje het geluid van Zeist.
3: Ja, die rust van Zeist, ja. Heerlijk. En die geuren, ja. Stilte. Ja, dat is natuurlijk dat is een groot contrast.
2: Ik vroeg mij af na het lezen van jouw verhaal over Abdellah Ouazzane. Hoe gaat de KNVB er nou voor zorgen dat talentvolle jongens die de hele jeugdopleiding in Nederland doorlopen hebben, voor Oranje gaan kiezen en niet voor bijvoorbeeld Marokko?
3: Dit is natuurlijk een heel interessant verhaal. En ik weet dat de KNVB daar ook wel mee bezig is. Maar ik vraag me wel af inderdaad of ze dat net zo nadrukkelijk doen als bijvoorbeeld andere landen. We hebben het nu over Marokko in dit geval met deze.

0: nu eventjes de Belgische directeur die bij de Marokkaanse bond werkte. En die zei ook van, wij zochten ander soort spelers. Wij zeggen, ja, weet je, in Marokko spelen jongens 20 tegen 20 op 50 vierkante meter. Met alle respect, maar dat levert een ander soort voetbal op. Hij zegt, in Europa zijn spelers anders opgegroeid op andere clubs. En vooral Ouazzane in dit geval is een speler die door de linies kan spelen. Precies wat ze zoeken. Nou, ze hebben hem uitgenodigd, mochten meekomen naar dat mooie complex in Rabat. Alles tip-top. Dat was al een goed verhaal. Maar ze willen die jongens ook gewoon in het hart raken. Op een goede manier. Er komt gewoon heel veel bij kijken. Het is bijna een charme-offensief. Het is ook weer niet waar om te zeggen dat het charme-offensief uiteindelijk doorslag geeft. Want dat heb ik me ook in het geval van Ouazzane laten vertellen. Dat het wel een keuze is die vanuit het hart is ingegeven. Sorry, kan je me nog volgen?
1: Het thuisfront is belangrijk, maar daarnaast schets je ook een beeld dat de Marokkaanse bond heel nadrukkelijk in beeld heeft welke voetballers hebben wij in jeugdopleidingen in Europa zitten, al op jonge leeftijd, dat we daar al het zaadje planten, dat we zeggen, hey, we volgen je, we zien je. Waardoor dit soort jongens dus niet alleen de uitnodiging bijvoorbeeld bij Oranje krijgen om een keer mee te doen bij een vertegenwoordigend elftal, maar dat ze eigenlijk ook wel denken, hey, we hier moeten wat mee. Moet ik het zo zien?
0: Ja, zeker. En het land Marokko is daar goed in, maar er zijn natuurlijk ook andere landen die dit kunnen gaan doen. En dat heeft ook zeker te maken dat bijvoorbeeld het WK's is uitgebreid.
1: Ja.
0: Wordt misschien nog groter. Dus al die landen hebben ook meer te bieden aan spelers. Hetzelfde geldt voor andere Afrikaanse landen. Ik bedoel, 15 jaar geleden hadden spelers met bijvoorbeeld Afrikaanse roots veel minder interesse om voor pakweg Ghana of Mali te spelen. Dat is echt wel gekanteld.
1: Maar toch heb ik het idee dat bijvoorbeeld bij de Duitse ploeg meer van dit soort jongens wel uiteindelijk voor Duitsland kiezen en minder dus voor hun voor een ander land waar ze eventueel voor kunnen uitkomen. Of heb ik dat mis?
0: Ik wil niet zeggen dat je het mis hebt, maar het is daar wel een issue.
1: Okay.
0: De Duitse bond heeft ook naspelers gegrepen. En die zijn zich ervan bewust dat ze al heel vroeg met spelers in gesprek moeten gaan. En dan moet je dus niet denken aan even een telefoontje van, nou, hey, we volgen je. Dat is ook al vleiend als een trainer je belt. Maar ja, sommige bonden gaan nog veel verder. Hè. Die gaan met 3 man op de tribune zitten. Die komen naar je toe en die willen met je afspreken, met je ouders uit eten. Die schetsen een heel plan. En dat is het toverwoord tegenwoordig bij jeugdspelers. Welk plan heeft een club of land met mij?
1: Je moet ze overhalen. Een soort pitchen is het eigenlijk, hè, voor de spelers. Kijk eens wat ik kan en wat we kunnen doen voor je.
0: Ja, het is zeker pitchen. En ja, die pitch moet gewoon goed zijn. Want je kans kan snel verkeken zijn als je eenmaal een andere kaper op de kust hebt. Kijk, als je eenmaal natuurlijk een paar officiële wedstrijden hebt gespeeld, ja, dan is het soms al klaar.
1: Ja, dan kan je niet meer terug inderdaad, ja. Engeland gaat met een proef starten om blessurebehandelingen, van die fake blessurebehandelingen van keepers tegen te gaan. We hebben dat gezien op het WK, dat er soms scheidsrechters zeiden, ho ho, geen overleg aan de kant, dat daar heel nadrukkelijk op werd gestuurd. Maar in Engeland gaan ze een stapje verder. Het idee is, de trainer moet bij een blessurebehandeling voor een keeper een speler aanwijzen. Die moet binnen 10 seconden van het veld af. Gebeurt dat niet, dan moet de aanvoerder van het veld af en die moet een minuut langs de kant blijven staan. En zodoende kan die spelers die blessurebehandeling wel in ieder geval plaatsvinden eventueel. Of als de keeper gewoon weer kan staan, dan moet hij gewoon verder voetballen. Hoeft de trainer dat niet te doen. Is dit waarop dit soort momenten dat we kunnen tegengaan? Is dit het ideale moment, een manier?
0: Of het de ideale manier is, weet ik niet. Maar ik vind het in elk geval heel goed. Ik ben zo blij met al dit soort aanpassingen. Omdat ik wil niet zeggen dat ik alle keepers alsof doen met een blessurebehandeling. Maar het credo is wel gewoon een beetje, kom op, sta op, ga door, bijt even op je tanden. En lukt dat niet, oké, ja, dan moet die blessurebehandeling volgen. Maar het heeft mij altijd gestoord dat soort momenten worden aangewend voor een tactisch moment. In het voetbal werd dan wel gezegd over dat soort momenten, dat is gochme, een soort slimmigheid. Maar ik vind gochme ook vaak gewoon een synoniem voor vals spelen.
1: Dit kan voor een trainer best interessant zijn. Want stel dat je dus geen aanwijzingen mag geven. Je haalt je verlengstuk naar de kant voor 1 minuut. Je kan 1 minuut lang alles rustig tactisch doornemen. Je hoeft geen briefjes te geven of wat dan ook. Je kan gewoon even zeggen, hey, we gaan het zo doen, we doen dit, we doen dit, we doen dit. Zo zetten we het neer. Je hebt 1 minuut extra tijd om dan even te overleggen tijdens de wedstrijd. Want je hebt die break niet meer, hè? Die tijdens het WK hadden die hydratatiebreak. En je kan daarna je speler die je verlengstuk weer is het veld insturen en zeggen, die kan dan de boodschap doorgeven.
0: Ik begin nu te denken dat jij was zo'n slimme voetballer in het veld.
1: Nou ja, ik vraag me eigenlijk af of dit nou gelijk, of het nou zo'n nadeel is. Want je kan dus nog steeds eigenlijk overleggen als je dit doet. En die keeper kan daar op de grond zitten en je moet de speler naar de kant halen. Maar je mag als coach zelf kiezen.
0: In theorie heb jij gelijk, maar ik denk dat je in 1 minuut toch ook niet zo enorm veel kan overbrengen wat je niet op een andere manier zou

0: kunnen overbrengen aan een speler die aan jouw kant staat als trainer. Plus, die minuut met 10 man is misschien ook niet ideaal. Al moet je die kunnen overleven als team.
1: Ja. Ja, nou, we gaan kijken of dit het misbruik tegengaat in Engeland. Laten we de test even afwachten, zeg maar, in deze.
0: We geven tijd.
1: Ja, één ding wil ik nog even benoemen. Ik schrok van de beelden bij ons op de website. Ik weet niet of je ze al gezien hebt. Speler van Union, Fousaini, die voor zijn eigen deur door 5 mannen beroofd wordt, in een houtgreep wordt gehouden en zijn Rolex wordt afgepakt en zijn telefoon. En die Rolex was, schreven wij, €16.000 waard. Maar het beeld, en dat is ook wat mij nog het meeste verbaasde, is dat dus iemand dit staat te filmen en dan niet ingrijpt.
0: En was dat niet zijn medespeler die het filmde?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet wie het aan het filmen was, maar
0: daar kun je het over nadenken. Ik kan me ook wel heel erg voorstellen dat je gewoon hartstikke bang bent.
1: Ja.
0: Ja, ze hebben natuurlijk allerlei wetenschappelijke theorieën of je juist ingrijpt of dat je bevriest. Dit is misschien een soort tussenweg dat je toch filmt. Want ik denk wel dat hier op basis van deze beelden arrestaties verricht kunnen worden. Wat zou jij doen?
1: Nou ja, de een zou zeggen, de een rent weg natuurlijk. Er zit een fight, flight, freeze modus bij iedereen in, zeg maar. De een rent weg, de ander pakt het aan. Maar ik vind ook de beelden gewoon echt knetterschokkend. Dat iemand gewoon uit zijn auto wordt getrokken op klaarlichte dag. En daar, ze stonden gewoon op te wachten. En dat Van Bommel zei het, volgens mij onlangs in een van de video's die ik voorbij zag komen tijdens het golven. Met Joost van Aken was dat volgens mij. En daar vertelde hij, ik had bij Milan al geleerd om elke dag een andere route naar huis te nemen. Dus nooit dezelfde route naar huis te nemen. Want ze kunnen je altijd opwachten als je voetballer bent van AC Milan. Toen was die trainer bij Antwerp. En toen kwam die aanrijden in de parkeergarage en stond er ook iemand om op te wachten. En toen is hij achteruit uitgereden en naar een hotel gereden gelijk. En weggereden, omdat hij zag dat hij daar op dat punt, dat hij beroofd zou worden in zijn eigen appartement. Of dat hij daar zou worden aangepakt. En ik dacht, ja, je bent dus als voetballer, moet je dus eigenlijk al je gewoontes eruit halen en zoveel mogelijk andere dingen doen.
0: Dat en wat natuurlijk ook wel misschien een verschil is ten opzichte, kijk, criminelen weten met wat voor horloge je omloopt. Je hebt natuurlijk gewoon een soort garantie dan dat iemand waarde op zak heeft. Het kan ook in het verleden zeggen, als je iemand berooft, dat hij misschien €50 en een telefoon bij zich had.
1: Ja.
0: Dat is het dan. En als je natuurlijk zeker weet, en zeker tussen haakjes, dat iemand een Rolex om heeft, ja, is een garantie van een goede buit.
1: Ja. Maar Dusan Tadic heeft ook wat meegemaakt natuurlijk in Amsterdam. Dat die, en die beet van zich af toen ze daar hem wilden beroven. Maar ja.
0: Ja, ik denk dat hier tegen deze beroving, de beelden, daar viel weinig tegen van zich af te bijten.
1: Ja, sorry, deze man, ja, dat klopt. Nou ja, ik hoop dat hij het zelf wel uiteindelijk oké heeft. Hè, met alle, want het is toch al wat als je beroofd wordt op straat op klaarlichte dag. Lijkt me ook al wat. Ik bedoel, ga je toch niet lekker slapen en lekker je appartement in als je weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren?
0: Nee, ik denk dat vooral die spelers ook van zijn club. En nee, krijg ik rillingen van.
1: Menno van Harten trouwens stuurde nog een berichtje naar ons. Die zei, prachtig item voor de podcast. Met daarbij de vraag, is dit commercieel een grens of het perfecte voorbeeld van waar een lokale voetbalclub voor kan staan en wat ze teweeg kunnen brengen? Het gaat namelijk om het volgende verhaal. Ik ga even meenemen naar een club in geldnood. Want dat is natuurlijk wel natuurlijk het verhaal in deze. Deportivo Municipal uit Peru. En die hadden een voetbalshirt, hebben ze nu, met 1000 sponsoren erop. Dus die hebben gedacht, ja, we hebben een groot tekort. En het enige wat we kunnen doen is sponsoren aantrekken die op een shirt willen staan voor 200 Peruvian soles. Ik weet niet hoeveel dat is in euro's uitgerekend. Maar uiteindelijk hebben ze dus 1000 sponsoren gekregen. Dat was genoeg geld dat ze daarmee opgehaald voor de club om te blijven bestaan. En dus hebben ze een shirtje en er zitten dus alleen maar logo's op dat shirt staan. Heel klein, piepklein. Zie je die logo's op het shirt staan. Dat is een nieuwe manier van sponsoring. Dus niet één grote naam erop of 3 sponsornamen, maar gewoon heel veel sponsornamen.
0: Ja, klopt. Maar dit heet gewoon crowdfunding.
1: Ja.
0: Okay. Ik zit te denken welke Nederlandse club dit ook zou moeten doen.
1: Ja, ze hebben het wel gedaan bij andere clubs.
0: Je shirt wordt er niet mooier van.
1: Nee, ze hebben het wel eens gedaan met volgens mij met basketbal in Nederland ook wel eens. Dat ze dan alle sponsoren heel klein, dat iedereen kon bijdragen, waardoor een club kon blijven bestaan. Dat al die namen op het shirt stonden.
0: Voor een keer is het leuk, maar het doet me toch ook alweer denken aan die clubs in Oostenrijk die dan met 8 sponsors op hun shirt en op tenue spelen met inclusief een tekst op je bil, weet je wel. Dan denk ik, ja.
1: Ja.
0: Nee, dat is toch niet heel charmant?
1: Nee, daar ben ik een beetje eens inderdaad. Nou, laten wij dan maar tot slot van deze podcast naar de vraag van vandaag gaan.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Frank gisteren in de podcast voor jou en onze luisteraars, Fabian.
3: Ja, het Kooi Stadion, dat is natuurlijk een nieuw stadion voor de Eredivisie. Ik denk dat heel veel mensen dat stadion daar nog nooit zijn geweest. Ik zou zeker aanraden om er naartoe te gaan, want ik vind het een erg mooi stadion. Een Engels voelend stadion met saaie tribunes. Natuurlijk in elke hoek 4 lichtmasten. Dat zijn niet zomaar lichtmasten. Het zijn lichtmasten met een speciaal ontwerp. En dan kom ik bij de vraag, welk dier zie je in de lichtmasten van Cambuur?
0: Ja, mijn eerste reactie was, toen ik het hoorde, gewoon het edelhert. Dat volgens mij ook gewoon te zien is in het logo van Cambuur. Ik heb het daarna voor de zekerheid opgezocht.
1: Ja. Oh, ik wil
0: zeggen. Jij lacht nu, want jij denkt dat de volgorde anders is.
1: Nee, ik dacht dat jij ging zeggen, mijn eerste gedachte was een edelhert. Maar nu denk ik toch een konijn of zo. Ik dacht dat je ineens met iets heel anders zou komen. Maar je blijft bij een hert.
0: Nee, ik dacht even aan een strikvraag. Maar ja. Volgens mij is het gewoon het edelhert.
1: Ja, het is ook inderdaad een hert. Dat klopt inderdaad. Ja. Peter onder andere, 010 Peet, reageert op Instagram. Herten in samenspraak met de supporters. Top. Vele mensen wisten dit, dat een hert was. Net als in het logo inderdaad. Dus dat was het goede antwoord bij deze. Peter, jij hebt een eervolle vermelding. Dan mag jij de vraag voor morgen neerleggen, Fabian.
0: Ja, want ik zag dat onze Spaanse back, Cucurella, heeft zijn belofte waargemaakt. En een tattoo van zijn trainer genomen. Dus ben ik even in de sfeer van de tattoos blijven hangen. En is de grote vraag, welke trainer in Italië heeft een tatoeage van een grote rivaal op zijn arm?
1: Welke trainer in Italië heeft de tatoeage van een grote rivaal op zijn arm? Als je weet wie Fabian zoekt, wie die trainer is, kan je het doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast of reageer op Instagram @ADVoetbalpodcast is ons kanaal. Er moet mij trouwens nog één ding van het hart, Fabian, voordat we deze podcast afsluiten. Jij ging vorige week naar Servië voor die wedstrijd Vojvodina naar Ajax. En als je de internationale voetbalreiziger bent, ja, dan weet je dat je vaak moet overstappen, hè, om op dat soort plekken te komen. Maar hoe kan het nou toch dat wij beelden binnenkrijgen van jou rennend over de luchthaven van het ene vliegtuig? Wat is er gebeurd?
0: Ja, er is heel wat gebeurd, Etienne, vrijdag. Ik had keurig mijn verhaal 's ochtends getikt, zoals we dat doen. En toen ging ik met de taxi naar het vliegveld van Belgrado, een uurtje. Ik zou vanuit Belgrado naar Frankfurt vliegen, om vanuit Frankfurt door naar Amsterdam te vliegen in de middag. Het probleem was, de vlucht vanuit Belgrado had een ongeveer een klein uur vertraging. Mm-hmm. En daardoor werd mijn overstaptijd nogal gering. Dus ik zat al in het vliegtuig, zat ik al niet zo heel lekker, want ik wilde het eigenlijk toch wel halen, mijn overstap. De piloot wenste de reizigers in Amsterdam succes. We stapten uit. Ik rende naar de bus die bij de gate stond, om vervolgens weer terug naar het vliegveld van Frankfurt te worden gebracht. Servië is geen EU, dus we kregen opnieuw paspoortcontrole. Opnieuw ging onze bagage door de scanner. Ik had toen al heel veel gerend en ik moest nog een keer rennen. Ik heb denk ik het hele vliegveld overgerend. Ik heb ook op roltrappen gestaan en attentie geroepen, samen met nog een paar Nederlanders. Dat is wel grappig, want van een individu werd ik in één keer werd het een wij.
1: Oh, je werd een groepje, zeg maar, op de marathon. Jullie gingen samen op weg,
0: ja,
1: naar de finish.
0: Ja, want ja. Kijk, we zaten met ik zat met een paar Ajax-supporters eigenlijk in hetzelfde schuitje. En dus dat vormde toch een soort bondje,
1: ja,
0: van mensen met haast, heel veel haast.
1: Kop over kop, okay, natuurlijk, over dat vliegveld van Frankfurt, ja, natuurlijk, ja. Nou,
0: echt als een speer. En ik kwam bezweet aan bij de gate. En toen konden we er nog net in. En na ons ook nog een paar mensen. En dat was het. Toen werden we naar een bus geleid. De bus die reed ons naar het vliegtuig. Nou, we rijden, het duurde eventjes. En toen stopte die bus bij een vliegtuig wat ons wel bekend voorkwam. En het bleek hetzelfde vliegtuig te zijn als waar we net uitkwamen.
1: Dus jij bent vliegtuig uit, busje, vliegveld op, zeg maar, en dan rennen, ja, naar de douane, tassen, paspoortcontrole, tassen door, hup, en overal weer uitchecken, inchecken in Europa, spullen pakken, busje in, zelfde vliegtuig in.
0: Ja, en toen kwamen dus boven bij de trap. En toen stond daar zo'n stewardess die zei, ja, hetzelfde toestel, andere crew. En we gaan nu door naar Amsterdam. Ja, dus het was even of ik een soort in de Truman Show was beland. Kijk, op dat moment was ik bezweet en gestrest. Maar nu is het natuurlijk wel weer een goed verhaal.
1: Ja, hey, dat dacht ik, ja. Maar dit hadden we vrijdagavond, liep jij denk ik, of vrijdagavond toen je terugvloog, zat je waarschijnlijk vloekend en tierend in het vliegtuig, of niet?
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik heb als troost een halve zak wijngums leeggegeten in het vliegtuig.
1: Nou, ik vind het een schitterend verhaal. Gelukkig is de volgende wedstrijd gewoon in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. Dus dan kan je
0: lekker
1: gewoon
0: dichtbij. Ik kijk ernaar uit.
1: Ja, en gewoon hoef je niet door de paspoortcontrole heen. Geen tas doorheen. Je kan gewoon naar de perstribune lopen, zitten, wedstrijd kijken. Naar beneden lopen, alles uitschrijven en lekker naar huis daarna.
0: Ja, dat hebben we eigenlijk een makkelijk leven. Zo als
1: af en toe is het heel makkelijk, ja. Nou, ik wens jou een mooie dag. Een mooie wedstrijd ook donderdag. En ik spreek je later weer, Fabian, voor een nieuwe AD Voetbal Podcast. Tot snel.
0: Tot snel.
4: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Het weer, de zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee qua drukte. Op de A16 wel een file richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 minuten, er is namelijk één rijstrook dicht door de werkzaamheden. Ook de A17 naar Dordrecht. Nog file voor knooppunt Klaverpolder hierdoor. Een kwartiertje extra. En opnieuw een probleem op de A4. Dit keer richting België vanuit Rotterdam gezien. Bij Hogerheide een ongeluk. Vanaf Tholen een file van 7 kilometer en 15 minuten.
7: Het station met de meeste en beste hits.
8: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijssen-Holte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots waarover Oekraïne beschikt slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: What's up, man?
4: Hey, yo, what's up?
3: What's going on?

0: Dit is het weerbericht.
1: De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 graden in het noordwesten en lokaal 35 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon en hoge temperaturen. Maar er zijn wel verschillen. De wind zit in de westhoek en op de stranden wordt het een graad of 22. In het midden van het land tikt de thermometer de 26 tot 28 graden aan en tropisch is het in het oostelijk deel met 30 tot 33 graden. Op vrijdag is het iets minder warm, aan zee een graad of 20, in het midden van het land zo'n 25 graden en in het zuiden kan de 30 graden worden behaald. We krijgen met een mix van wolken en zon te maken en hier en daar kan een regen- of onweersbui voorkomen. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Voor zaterdag staat een droge en zonnige dag op het programma. De wind waait uit noordelijke richtingen en het wordt 22 tot maximaal 27 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Kwartier vertraging doordat die rechterrijstrook dicht is. Ook is de rechterrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. De A29 een kwartiertje vertraging vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. 9 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Renkum met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Het rijdt langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Gorkum. Daardoor 6 kilometer file. Vanaf Sliedrecht-West is je vertraging 30 minuten. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Aansluitend heb je ook een kwartier vertraging als je gebruik maakt van de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En ook werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij Renkum. 11 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk met dik 20 minuten vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 66 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 6 kilometer file en een half uur vertraging, want er staat daar een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Die rijstrook is natuurlijk dicht. De rechterrijstrook van de A16 is ook dicht vanuit Breda naar Rotterdam door werkzaamheden bij Dordrecht. 50 minuten vertraging daar. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend. Een half uur vertraging bij knooppunt Klaverpolder door die werkzaamheden op de A16. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem wordt dan een weg gewerkt bij Renkum. 10 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk is je vertraging ruim 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Oh, elfde gebod.
1: Elke meer mensen zeggen dat thuis ook, maar dat is toch niet jong en aan voor relevantie stemmen?
2: Chef, zeg ik altijd.
3: Een chef.
2: Ja, een Jefferson, pili pili.
3: Kinnekes.
2: Kinnekes.
4: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
5: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
6: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door.
7: Dankjewel.
6: Lidler, we hebben van hem genoten, hè, de World Matchplay.
7: Ja, nee, ja, kijk, ik snap dat een hoop mensen dit saai vinden. Maar ik heb wel gewoon in next level, hè. Dit, we hebben natuurlijk door de generaties heen elke keer wel het niveau omhoog zien gaan. Maar hij heeft het gewoon weer naar een nieuwe... een nieuw hoogtepunt gebracht. Dat is echt bizar goed wat hij heeft laten zien.
6: Ja, ja.
7: Dit is ongekend. Dit is het beste toernooi wat we ooit gezien hebben.
6: Ja, we gaan nog uitgebreid een beetje terugblikken vooral op de halve finales en finale. En we zullen het toernooi een beetje samenvatten. Eerst even wat stellingen. Darten wordt saai door dominantie van Lidler.
7: Oneens.
6: Oké. Okay. Van Veen kan terugkijken op een goed toernooi.
7: Eens.
6: Van Gerwen moet foto's weigeren op festivals.
7: Eens.
6: Logisch dat Price komend jaar de Premier League overslaat.
7: Oneens.
6: Even van Gerwen kort, die zat het weekend natuurlijk op Tomorrowland. Weer een aantal keer op de foto. Het zag er op zich leuk uit.
7: Ja, precies. Vrijdag is hij geweest en een geweldige dag gehad. Prima. Ja. Maar je kent de foto's niet weigeren, weet je. Is het niet
6: dat je dan... Je bent natuurlijk in je privé en...
7: Jawel, maar dan natuurlijk, dat zou in de ideale wereld... Zou dat, maar als je iedereen weigert, dan kom je echt heel slecht over natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat moet je ook niet willen.
6: En op een festival...
7: Ja, maar dat hoort erbij. Dan moet je naar privéfeesten gaan.
6: Ja. En
7: als je daarin bent, ben je publiek bezit. Zo is het nou eenmaal.
6: En dan wordt hij ook wel, zeg maar, door zijn darten voor betaald uiteindelijk, hè?
7: Ja, of niet. Maar dan moet je kiezen om er niet heen te gaan. Dat zijn keuzes die je maakt. En je moet gewoon met je fans of met mensen die graag met je op de foto willen. Mm-hmm. Ja, dat hoort er dan gewoon bij, hè?
6: Ja, dit weekend Tomorrowland geweest. Hij is wel maar kort geweest, hè?
7: Toch? Ja, vrijdag alleen.
6: Want deze week gaat dat gebeuren?
7: Hij gaat de Pro Tour spelen. Ja. Ja. Op het moment dat we dit uitzenden...
6: Speelt hij hem?
7: Dan hoop ik dat hij er nog in zit.
6: Dat is wel te hopen, ja. Ja, het begint om 1 uur, het is nu 4 uur.
7: Ja, daarom.
6: Ja, dat kan spannend worden.
7: Nee, dan is het 4 uur. Als we het uitzenden.
6: Als het uitzenden is 4 uur, ja.
7: Ja, dus na dit ga ik naar Rem toe en dan rijden we met z'n tweeën die kant op. Ja, dus,
6: jij gaat ook heen.
7: Ja.
6: Zin in?
7: Ja, zin is niet het goede woord, maar ik hoop dat hij het goed gaat doen.
6: Ja, zeker. Dat hopen we denk ik allemaal als Nederlandse dartfans. Benieuwd hoe hij het gaat doen. Hij lag natuurlijk al vroeg uit in deze World Matchplay. Laten we even naar Lidler daarop terugkomen. Hij won dit toernooi voor de tweede jaar op rij. Toernooigemiddelde van 111.04.
7: Ja, dat zeg ik. Dit is het beste toernooi wat we ooit gezien hebben. Er is nog nooit iemand op tv geweest die zo goed gespeeld heeft... Een heel toernooi lang.
6: Maar hij is nog ver van records verbreken, hè, zei hij.
7: Ja, als je dit ziet... Kijk, en dan kom je op die andere stelling. Wordt darten saai. Als hij dit niveau blijft aanhouden en de rest blijft daar, dan wordt het saai. Ja, want dan krijg je geen spannende wedstrijden meer.
6: Ja, en je hebt geen verschillende toernooiwinnaars meer.
7: Nee, dat vind ik op zich nog niet zo heel erg. Want daar kan er nog steeds wel heel veel gebeuren. Kijk, de laatste toernooi in de Premier League of de Masters... moet je op de laatste leg van de laatste,
6: ja,
7: van de laatste
6: set winnen. Spannend.
7: Echt tot het allerlaatste is het spannend. Maar als hij dit niveau aan blijft houden... Ja, dan komt niemand in de buurt.
6: Humphries, hè? Dat is echt de enige die hem af en toe nog... dan.
7: Ja, die heeft hem in de Premier League finale... heeft hij hem dan tot het uiterste gedreven met dat niveau.
6: Ja.
7: Maar voor de rest komt er niemand in de buurt. En dan wordt het wel saai.
6: En World Masters natuurlijk ook, hè?
7: Ja, precies. Ja. Maar dan had hij niet dat niveau.
6: Nee, dat klopt.
7: Gooide hij wel goed. Dat gaat altijd goed. Maar nu was het echt 110 plus de hele tijd.
6: Ja, precies. Een geweldige finale was dat natuurlijk.
7: Ja, maar als je dit niveau blijft hanteren, dan wordt het wel saai.
6: Om even in verhouding te brengen, 111.04 is de hoogste. De ene hoogste is Taylor in 2010, 106.31. Ook ja. Dat is al waanzinnig.
7: Dat is gigantisch.
6: Die staat op 2, 3, 4 en 5, Taylor. En dan heb je daarna Lidler op plek 6. Dat is dus met zijn gemiddelde van vorig jaar. 105.12.
7: Ja, geweldig goed natuurlijk. En 111 is natuurlijk... Ja, dat is buiten categorie. Ja. Maar we moeten er ook van uitgaan, dat gaat hij ook niet elk toernooi doen. Tenminste, dat hoop ik niet dan. Hè?
6: Maar het krankzinnige is dat hij dat wedstrijdritme waar we het al over hadden. Je hebt toch het gevoel, had je dat hij dat misschien zou missen?
7: Zeker in de eerste paar rondes dat je denkt van, nou ja, oké. Okay. Bijvoorbeeld bij Price zag je dat heel goed. Weinig wedstrijdritme, eerste wedstrijd tegen Schindler. Gewoon echt kwetsbaar, misschien eigenlijk moeten verliezen. En langzaam in het toernooi beter worden. Maar ja hij was daar gewoon meteen. En, Ja, heb gewoon een geweldig toernooi gespeeld.
6: Even die finale ontleden tegen Price. Hij wint hem met 18-9. Het was echt het was waanzinnig. Hè? Vooral tot de 10 legs. Daarna was het iets rustiger, maar was het ook nog waanzinnig. Hè?
7: Ja, je hebt het idee, weet je wel, van tevoren. Van nou ja, oké, okay, Price moet zijn eigen legs in 15 darts uitgooien. Dan dwingt hij hem 12 darts te gooien. En dan moet je iets speciaals doen. Nou, ja. Vanaf leg 4 was het raak, hè? 167 uit. Ja. En toen was hij weg. En dan zie je op een gegeven moment een rijtje met 11, 11, 12, 12, 11 darts. En dan denk je, wat moet je hier nou tegen doen? Ja. Ja, maar dat is gewoon
6: op een gegeven moment gewoon 180, 180, 9 darts tenminste. Volgende lek 180, 140.
7: Ja,
6: dan 121 voor mij daarna gooien.
7: Ja, dat is echt... Ja. Dan is het gewoon te goed. En bijna iedereen had het wel heel snel in de gaten. Hier valt niet tegen te spelen.
6: Ja.
7: Ik denk dat Aspinall de enige is die hem tot 7-7 bij kunnen houden.
6: Ja, en springen is het ook...
7: Tot 5-5.
6: Tot 5-5, ja. Om bij te blijven. Maar dat was het ook wel. Je hebt echt het gevoel dat het in die eerdere rondes moet gaan gebeuren.
7: Ja, maar dan nog, weet je. Ik bedoel, de eerste ronde speelt hij 109 en tweede ronde 113. Dus hoe kort het ook is, dan wordt het nog steeds heel lastig, hè?
6: Mm-hmm. Over dit lange format, het is wel jammer. We hebben uiteindelijk natuurlijk geen finale gezien.
7: Nee, maar daarom zeg ik, je moet ook wel kunnen waarderen hoe goed dit is. Weet je? Want dit ga je ook niet elke keer van hem zien.
6: Mm-hmm.
7: Dus dan mag je het ook wel eens een keertje dat iemand echt een masterclass neerzet. En dat je denkt van, wauw, wat hebben we nou naar gekeken?
6: Hoe kijk je eigenlijk naar zijn relaxedheid? Vind je dat mooi? Of vind je dat af en toe irritant?
7: Nou ja, het is zo mooi dat het irritant wordt.
6: Ja.
7: Want ik weet zelf dat wat spanning met je doet en adrenaline met je doet. En als je dan ziet hoe ontspannen zijn arm is en hoe hij het podium opkomt. En vaak heeft hij nog zijn handen in zijn zakken. En dat maakt hem eigenlijk gewoon geen boer uit.
6: Je zag het shot bij de halve finale. Hij tegen Van Duivenbode. Van Duivenbode natuurlijk vol adrenaline en spanning. Die zag je echt strak, gefocust lopen. En hij liep met zijn handen in zijn zakken. Alsof hij op het strand liep.
7: Ja, of dat hij we gaan even lekker een wedstrijdje gooien. Ja. Ah, het is echt bizar. Je ziet ook heel veel mensen als er spanning op de arm komt, wat er met ze doet. Hij heeft gewoon er zit zoveel ontspanning in die worp.
6: Mm-hmm.
7: Ja, en ook met die hele lange punten die hij heeft, lange set op zijn pijlen, is zijn totaliteit is best lang. Ja, normaal zou het een beetje gaan klapperen, maar hij gaat ze ook nog eens een keer heel hard, heel strak en allemaal zo dicht bij elkaar. Ja.
6: Ja.
7: Ja, in deze vorm hebben we hem natuurlijk ook nog niet gezien, hè?
6: Dus dit is ook weer even wat nieuws inderdaad.
7: Ja, als je dan gewoon na de wedstrijd als eerste zegt, ik baal dat ik niet het hoogste finale gemiddelde heb.
6: Ja, want hij viel wel iets, want op een gegeven moment zat hij rond de 117, 118, hè?
7: Ja.
6: Viel hij natuurlijk wel dan iets terug naar 111, maar niet dat slecht is, hè? Daar niet van.
7: Nee. Dat is zeker niet slecht.
6: Maar het was niet meer dat zeg maar de eerste drie sessies, dat was bizar, hè?
7: Nou, misschien is dat wel dat het iets te lang is en dat hij eigenlijk hem al binnen hebt, hè?
6: Nee, geen schande.
7: Nee, zeker niet. Ja, woorden schieten eigenlijk tekort, hè, wat je niet gezien hebt.
6: Ja.
7: We wisten natuurlijk met Van Gerwen in zijn goede tijd, Taylor in zijn goede tijd, dachten we van, waar zitten we nou naar te kijken? Dit is
6: een moeilijke wedstrijd in het toernooi.
7: Ja, maar hij heeft echt iedereen gewoon erop gelegd met een gemak van, heb ik jou dan?
6: Ja, Espenon bleef inderdaad, die zat nog het dichtstbij. En in die wedstrijd gooit hij uiteindelijk zijn hoogste gemiddelde ook.
7: Ja, maar dan betekent wel dat die Aspinall echt goed gespeeld heeft.
6: Ja.
7: Die moet echt toch wel een beetje balen dat hij het 16e van de wereld...
6: En dat is zijn eigen schuld.
7: En helemaal zijn eigen schuld.
6: Ja, en dat blijkt toch echt wel dat je niet op die plek terecht wil komen, hè?
7: Nee, je wil niet 16e staan, niet 8e of 9e staan. Daar wil je echt wegblijven.
6: Nee, dat zijn inderdaad de plekjes waar je inderdaad zegt, daar wil je gewoon eigenlijk wegblijven.
7: Ja, dat is gewoon waardeloos als je daarop staat.
6: Ja, je zou ook zeggen, richting het WK, wil je altijd top 32 in. Je kan nu beter 33 dan 32 zijn.
7: 100%.
6: Maar je slaat ook geen ronde over.
7: Nee. echt veel beter 33 te worden.
6: Ja, kwamen ze nog wel in de tweede ronde natuurlijk.
7: Ja, oké, maar dat is dan gewoon pech met loten. Mm-hmm. Maar nu weet je zeker dat je hem de laatste 32 krijgt.
6: Hij is het haalt natuurlijk, hè?
7: Ja, als je dat zelf haalt, dan weet je zeker, hij zal er wel staan.
6: Ja, hij zal er wel staan inderdaad.
7: Ik bedoel, ook de manier waarop hij nu weer zegt van, nou ja, dan ga ik even een paar pro-toertjes spelen, ga ik dan nog proberen te halen.
6: Mm-hmm.
7: Ja, dat ja. En zeg niet dat hij het niet haalt.
6: En gaat hij het... Hij wil 6 pro-toer spelen.
7: Als hij met deze instelling erheen gaat, dan gaat hij het halen.
6: Ja, maar dan heeft hij er misschien niet eens 6 nodig, denk ik.
7: Nee, hij kan ook na één weekendje, twee dagen klaar.
6: Deze week Hildesheim dan? Daar is hij niet.
7: Daar is hij niet, nee.
6: Dan heb je 2 in Leicester, 4 in Nederland.
7: Ja, die 2 in Leicester gaat hij spelen.
6: Ja.
7: Nou ja, als hij dan allebei wint, dan is hij er sowieso. Dan komt hij nergens meer.
6: Nee.
7: En dan gaat het daar niet goed aan. Dan zal hij er iets meer moeten spelen.
6: Zal hij misschien wel naar Nederland?
7: Dan zal hij misschien in Nederland spelen, ja.
6: Ja, eentje is aansluitend aan de World Series Finals. Dan zal hij daarvoor gaan.
7: Ja, dat zou kunnen, ja.
6: Nou. Nou goed, ik ben benieuwd. Want hij gaat nu toch echt voor zijn missie, hè? Om,
7: hij wil
6: alles
7: alle tv-toernooien in 1 jaar winnen, ja. Dat.
6: Ja, ik denk dat echt zijn pijn... Ja, we hebben dit nog nooit gezien dat iemand er zo mee speelt.
7: Nee, maar ook zo openlijk vooruit komt. Ja. Meestal is het gewoon, ik zie het toernooi en alles. Maar hij is nu al bezig met eind november.
6: Maar normaal als iemand zo zegt, denk je, oh, arrogant kwalletje. Maar bij hem geloof je het ook echt.
7: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon
6: Peter
7: zo.
6: Peter Wright zei dat hij voor mij dat hij de matchspeler nog ging halen omdat hij zou winnen. Weet je,
7: ja,
6: denk
7: en
6: je echt
7: dit WK ging winnen. En dat je denkt van, ja, tuurlijk jongen.
6: Ja. Maar bij Lidl is
7: neem
6: er
7: nog één.
6: Ja, neem er nog één.
7: En bij hem denk je van, nou ja, hij zou het zomaar kunnen gaan doen.
6: Ja.
7: Tot nu toe moet iemand nog maar op gaan staan en dit jaar en bewijzen dat ze hem kunnen verslaan.
6: Ja, ja je ziet er nog niet, hè?
7: Nee, dit toernooi is niemand in de buurt geweest in ieder geval.
6: Nee. Nee, het is van een bizar niveau. Waardoor Price, we hebben het amper over Price, gooit ook gewoon 150 gemiddeld in die finale. Hoofdverlies in de gemiddelde van het toernooi.
7: Ja, van tevoren had hij dat interview bij Viaplay. En dan zegt hij ook gewoon, het moet beter als mijn vorige wedstrijd. Scoren moeten beter. Alles heeft hij gedaan.
6: Mm-hmm.
7: Alleen, ja, het was nog lang niet genoeg.
6: Nee.
7: Ja, dan moet je ook gewoon je meer trekken. En dan dat Lidler gewoon beter is. Als hij zo speelt, dan kan iedereen gewoon beter gewoon een handje geven. Want dan valt er niet van te winnen.
6: Nee, inderdaad. Dus ja, wat je zegt, woorden schieten tekort uiteindelijk bij deze jongen. 19 jaar en hij domineert het echt, hè?
7: Ja, zeker. Je moet alleen hopen dat het geen laatbloeier is.
6: Geen laatbloeier is?
7: Nou ja, dan is hij nu nog niet op zijn best.
6: Oh, dat het nog beter wordt. Ja.
7: Dan wordt het nog veel beter.
6: Dat is piek pas op zijn 40ste komt.
7: Ja.
6: Dat moet de rest stoppen, denk ik.
7: Ja, dan kan je kappen. Ja. Dan houdt het op.
6: Ja.
7: Maar dan is het dartsport wel dood.
6: Ja, maar ik heb toch het gevoel dat dit moet niet nog 1,5 jaar. Nu is het nog leuk, maar nog 1,5 jaar dit. Dat hij alles wint.
7: Ja, nee, tuurlijk. Je moet hopen dat er anderen zijn. Maar ja, tot nu toe gebeurt het niet, hè?
6: Nee.
7: En ik vind nog, weet je, als je op de laatste leg wint, zoals tegen Humphries in de Masters of de Premier League finale, dan kan ik er even goed nog wel van genieten.
6: Mm-hmm.
7: Maar als je elke keer iedereen na sessie 2 al kapot gespeeld hebt, dan wordt het niet leuk meer.
6: Nee. Kim Huibrecht zal niet zo heel blij met hem zijn, want hij gaat naar de Eurotour in België. Kim Huibrecht had 2 afmeldingen nodig.
7: Oké. Okay.
6: Dat is niet...
7: Dat kan nog, hè?
6: Nee, want nu gaat het via de kwalificatietoernooi.
7: Oh, oké. Okay.
6: Natuurlijk.
7: Oké. Okay.
6: Dus ja, dat wordt nu de reservelijst. Ja.
7: Wel leuk voor België zelf.
6: Dat Lidl er is.
7: Dat hij er is.
6: Ja.
7: Is wel speciaal natuurlijk.
6: Zeker.
7: Maar voor Huibrecht even minder, ja.
6: Voor Huibrecht even minder, dat. Die moet kwalificaties gaan spelen deze week. Belangrijk. Belangrijke week hier voor iedereen.
7: Zeker. En sowieso voor iedereen die nog ambities heeft, een heel belangrijke week. Want de hele top is er niet.
6: Ja, ik dacht, ik ga even het lijstje doornemen wie er niet is. Dat is niet te doen.
7: Nee, dat zijn er zoveel.
6: Ik denk zeker 30.
7: Maar dat betekent wel dat er heel veel kansen liggen voor. Vorig jaar, dit toernooi, kwam ook gewoon volgens mij Bialecki tegen Sonneveld in de finale terecht. Dit zijn wel de toernooien waar je seizoen kan redden en nog...
6: Richting WK.
7: Om een keer krijgen.
6: Ja, richting spelers die nu buiten het WK staan om daar die stappen te maken.
7: Ja, dan ook nog kwalificatie erachteraan. Dit kan een heel belangrijke week worden.
6: En voor Huibrecht richting de Grand Prix bijvoorbeeld, hè?
7: Ja, bijvoorbeeld. Als er zoveel goeie niet zijn, ja, dan moet je hopen dat jij een beetje een loting krijgt waar je wat mee kan.
6: Ja, en kan het hier daar wel eens openvallen? Over Price dus, de runner-up. Op de persconferentie zei hij na de halffinale was het over de Premier League komend jaar. Hij wordt eind januari opa, zoals hij al eerder bekend was. Daarna komt direct de Premier League. Hij zei dat het een optie is om hem over te slaan.
7: Ja, maar ja, dat
6: hij andere prioriteit heeft.
7: Die praatjes ken ik wel. Ja, ik heb hem al horen zeggen, ik doe nooit meer mee. Ik heb

0: wereld.
1: Dat blijft niet over, maar...
0: blijft natuurlijk wel een hoop geld.
1: Mm-hmm, ja.
0: Avondje winnen 10.000. Ja, weet je, ik hoor het zo vaak zeggen. Ik heb prijs wel eens in het verleden ook horen zeggen van hey, volgend jaar voor mij geen Premier League of dit is het laatste jaar. En dan staat hij er weer. Dus, ja.
1: Dan kan je eerder dat hij echt wel wat nog meer Eurotours en nog meer Pro Tours misschien gaat skippen. Dat
0: ja,
1: is logisch.
0: Dat zou ook nog kunnen, ja.
1: Maar dat vind je logischer dan dat hij de Premier League zou overslaan?
0: Nee. Kijk, als je voor je ranking en alles wil, dan moet je dat doen.
1: Ja, maar ik bedoel logisch qua vooruitzicht wat ja, er zou gaan gebeuren.
0: Dat gaat eerder gebeuren als dat hij de Premier League laat schieten.
1: Oké, kijk. Oké, nou, ik ben benieuwd of hij zich er aan gaat houden als ze worden. Waarschijnlijk lijkt hij gewoon inderdaad die Premier League. Want hij staat in de top 4 van de wereld, is hij weer teruggekeerd.
0: Daarom, ja.
1: Dus hij staat erbij. Wel weer eindelijk op een plekje waar hij hoort, hè, zoals vorige week al zei.
0: Ja, zeker. Hier hoort hij wel thuis, ja.
1: Als we even de verschuiving een beetje doornemen. Parijs is van 7 naar 4. Van Gerwen andersom, van 4 naar 7. Verder Nijman is een plekje gestegen. Van Duifboden van 28 naar 23. En de grootste klapper, eigenlijk maar wel Dimitri van den Berg. Die is 7 plekjes gedaald.
0: Ja.
1: Staat nu op plek 46. Ook niet op de Pro Tours deze week?
0: Nee. Ik heb nog heel even gesproken. Tenminste gesproken op de app gehad. Maar ja, hij weet op dit moment even niet waar hij staat en alles. En wat hij gaat doen. Dus
1: nee.
0: Daar hoeven we er voorlopig niet heel veel van te verwachten.
1: Nou ja, ook voor hem was dit deze week echt wel een aangelegen kans, denk ik.
0: Ja.
1: Maar
0: dan blijkt dus uit dat hij er dan zo slecht in ziet. Dat hij niet ziet dat hij resultaat gaat halen. Anders doe je dat niet.
1: Maar in ieder geval de handdoek er niet in gegooid, lijkt
0: het. Nee, dat niet. Dat niet, nee.
1: Dat niet, okay.
0: Maar voor de hele Belgische dart is dit natuurlijk wel een klap, hè?
1: Ja, als je nu kijkt, inderdaad bijvoorbeeld de Flanders Darts Trophy, staat geen Belg bij.
0: Nee, maar je had natuurlijk met Mike de Dekker, Dimitri van den Berg, Kim Huibrecht, Andy Baartens kwam over als wereldkampioen WDF. Daar hadden we wel een hoop verwachtingen van, maar het is wel even helemaal stilgevallen.
1: Ja, zeker. En ook voor onze Belgische collega's van VTM natuurlijk. Ook niet lekker, hè?
0: Nee, dat is niet fijn natuurlijk. Nee. Hè? Want ja, televisie, die ik weet hoe het in Nederland werkt. Als alle Nederlanders eruit liggen, dan merk je dat wel.
1: Ja, zullen ze daar dan ook wel merken.
0: Dus dat zul je daar ook merken, neem ik aan.
1: Ja, hopen dat Huibrecht nog naar die Grand Prix gaat dus.
0: Ja.
1: De halffinales uiteindelijk. Van Duivenbode tegen Lidner en Van Veen tegen Price. Ja, Van Duivenbode, dat werd eigenlijk geen wedstrijd, hè?
0: Ja, bij Van Duivenbode zag je gewoon na twee legs al de paniek in zijn ogen van wat gebeurt mij hier.
1: Ja.
0: En dit ga ik. En die was eigenlijk alleen maar aan het schade beperken.
1: Ja. Ja, en dat is toch uiteindelijk wel, als je dan kritisch moet zijn, dat hij maar 92 gemiddeld gooit.
0: Ja, daar mag je zelf kritisch op zijn, zeker. Want,
1: dat is hij ook.
0: Want ja, als hij als zijn eigen legs gewoon op 15 darts uit had geweest, of in ieder geval op een finish staan, een korte finish.
1: Zoals Espenol deed.
0: Ja, dan win je gewoon meer legs. Dus daar mag je kritisch op jezelf zijn. Maar aan de andere kant, ja, als je ook ziet wat je om je oren krijgt, dan word je ook wel moedeloos van.
1: Gewoon bijna 111 gemiddeld, 17,5, ook gewoon echt een oorwassing natuurlijk.
0: Ja. Zeker.
1: Maar ja, als je dan inderdaad dus dat 92 gemiddeld daar en dan die weinig legs, daar mag hij echt wel dan...
0: Ja, daar moet je kritisch op zijn. Want dat betekent toch dat je niet tegen het bord hebt gespeeld, maar tegen jezelf.
1: Ja.
0: En dat je te veel oplet wat Littler doet.
1: Mm-hmm.
0: En dat je daarin jezelf gek maakt. En voor mij is het wel makkelijk hier achter zo'n microfoontje een beetje lullen hoe je het moet doen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk gigantisch moeilijk. Alleen als je zelf bij de top van de wereld wil gaan horen, dan moet dat beter, hè?
1: Ja.
0: Kijk, ik vond Van Prijs wel gewoon sterk.
1: Ja,
0: hij werd wel afgedroogd, maar die bleef gewoon ervoor gaan. En elke leg die hij pakte die, weet je. Hij werd natuurlijk dik afgedroogd, maar hij bleef wel tot het einde toe doorgaan om te proberen nog het beste uit zichzelf te halen.
1: Dat lijkt me zo moeilijk, lijkt me dat. Je speelt in de kroeg vaak korte formats, maar op zo'n lang format. Als je moet het ook hebben gevoeld. Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Anderson op het WK.
0: Ja.
1: Dat je weet, ik doe totaal niet mee, maar je moet toch gemotiveerd blijven om ze...
0: Ja.
1: Het liefst denk je dat je ze alle drie zo in één keer gooit, toch?
0: Nou, precies, dan ben je er helemaal klaar mee. Maar dat maakt ook uiteindelijk hoe goed je bent. Want zo'n prijs die gaat er dan toch beter mee om als bijvoorbeeld ik of Dirk dat gedaan heeft.
1: Ja,
0: want prijs bleef wel gewoon ver. En die maakt er uiteindelijk voor hetzelfde geld, maar pakt hij nog 1-2 lekkers, dan wordt het uiteindelijk 18-11. Dat is niet echt een afdroge partij geweest. Terwijl als iedereen gezien hebt, dan is het wel geweest.
1: Ja,
0: 18-9 klinkt van nou ja, oké.
1: Ja, prijs sprokkelt op het einde nog wat lekkers inderdaad, hè?
0: Maar dat komt omdat hij erin bleef geloven, anders had hij die ook niet gewonnen.
1: Ja, maar het was met Van Duivenbode misschien, was al een halve finale. Dat was al echt belangrijk voor hem natuurlijk. Dat hij dan ook, en je weet tegen Lille, die in zo'n waanzinnige vorm was, dat hij het misschien, hij zal het vooraf niet hebben opgegeven, maar dat je het wel al wat meer een plekje geeft tijdens die wedstrijd.
0: Natuurlijk, maar dat bedoel ik daar te zeggen. Dan moet je dus toch die ontspanning gaan vinden. En dan denk ik van, nou ja, oké.

0: Maar ja, hij was meer bezig met schadebeperking.
1: Ja.
0: En dat is ook heel logisch, hè? Want dat is heel logisch dat je dat denkt. Want je denkt niet, ja, als ik hier 17-1 op mijn reet krijg, weet je,
1: ja,
0: dat is niet fijn. Mm-hmm. Weet je, dus ik begrijp het wel. Alleen, ja, dat is toch dan dat je daarin moet leren volgende stap te maken als je echt bij de wereldtop wil horen.
1: Ja.
0: Want dan kan dit gebeuren met tegen hem. En dan zou je toch moeten zorgen. Kijk naar Aspinall. Die wist ook van tevoren wat er ging gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Maar die vocht zich wel gewoon kapot om dan in ieder geval nog een wedstrijd van te maken.
1: Ja. Voor Van Duivenbode wel. Hij stijgt van 28 naar 23. Wel even lekker ook. Hij heeft natuurlijk een paar jaar geleden met die blessure flink afgezakt. En nu even weer wat positief omhoog gaat. Hè? En echt even een goede stap maken.
0: Ja, zeker. Dit is een hele belangrijke week voor hem geweest. Hè? De resultaten hielden dit jaar niet over.
1: Nee.
0: En dan nu weer in de top 24 van de wereld staan. Dat is weer belangrijk voor de Masters van volgend jaar. Dan mag je daar rechtstreeks meedoen.
1: Dat is nog ver weg natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk nog ver weg, maar die stap heeft hij nu wel gemaakt. Ja. Dat hij erin staat. Eerst stond hij er gewoon dik buiten.
1: Ja.
0: Want hij heeft met dit prijzengeld, en dat was volgens mij 65.000 of zo.
1: Ja.
0: Die zoiets heeft hij verdiend. Komt hij er nog maar net binnen.
1: Ja, net in die top 24 bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, 65.000 pond.
0: Ja, dus moet je nagaan. Als je daar gewoon tweede ronde uit was gegaan, dan heb je de 40 minder waarschijnlijk binnengehaald.
1: Ja, dus dat is echt
0: dus deze was echt heel belangrijk om die stap te maken.
1: Ja.
0: En nu kijken hoe die door kan zetten.
1: Ja, natuurlijk wel eens hier en daar goede wedstrijden gespeeld. Zeker dit jaar. Alleen maar dat hij niet, natuurlijk een kwartfinale een keer, maar niet echt die verdere klapper gemaakt. En die maak je nu wel.
0: Ja, maar dit zijn natuurlijk wel toernooien ervoor om te doen, hè?
1: Ja, dus de timing is eigenlijk om een halve finale te halen perfect.
0: Die was perfect.
1: Heel
0: eerlijk zijn, drie wedstrijden kan hij ook wel veel uithalen. Dat hij onder druk, dat het niet vanzelf ging, dat het moeilijk ging, dat hij dan even goed die wedstrijden kan winnen.
1: Ja.
0: Want als het heel goed gaat en het gaat heel makkelijk, dan kan heel veel spelers kunnen dan wedstrijden winnen.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat het niet zo goed gaat, die wedstrijden die zijn veel moeilijker om te winnen.
1: Mm-hmm. Wij spreken hem donderdag, Dirk.
0: Kijk aan.
1: Leuk.
0: Zeker.
1: Moeten mensen donderdag gaan luisteren of kijken. Anderhalve finale van Veen. Zal die nog toch wel teleurgesteld zijn dat die... Nou, Price was niet wereld, zoals ik vorige keer zei.
0: Maar
1: van Veen was het ook zeker niet, hè?
0: Nee, die had eigenlijk gewoon... Het ging heel moeizaam scoren. Het ging het in het begin wel iets beter als de ronde ervoor. Maar toen liet hij weer een paar dubbels liggen. En dan uiteindelijk komt het toch om neer dat Price net even completer was.
1: Ja, en die smerige finishes waar hij het hele toernooi eigenlijk goed in was...
0: Ja, die liepen niet meer in de halve finale.
1: Nee.
0: Maar ook voor hem heel goed toernooi geweest. Ik denk dat het toch
1: wel
0: twee belangrijke overwinningen heb behaald. Je weet en op Nijman.
1: Je vindt niet dat je dit van hem mag verwachten? Een halve finale? Nummer 3 van de wereld?
0: Ja, uiteindelijk misschien wel. Alleen de geschiedenis leert dat hij dat nog niet gedaan had.
1: Nee.
0: En ook nog eens een keer met het feit dat hij de laatste maanden er helemaal niet goed in zat. Dan is dit natuurlijk wel een heerlijk moment.
1: Ja, dus uiteindelijk mag hij daar dan wel echt tevreden mee zijn. Hoeveel
0: zeker.
1: Is komen.
0: Kijk, als je gewoon puur naar zijn ranking kijkt, zeg je ook, hij heeft gedaan wat hij moest doen.
1: Maar heb ook wel de kans op een finale uiteindelijk dan laten liggen? Dat voelt het.
0: Ja, maar als je de wedstrijd gezien hebt, niet.
1: Waarom niet?
0: Het zat er gewoon, denk ik, net niet in.
1: Nee, het zat er niet in. Maar hij bleef wel lang in die wedstrijd uiteindelijk dan nog.
0: Ja,
1: alleen
0: maar
1: op een gegeven moment...
0: Continu 2-3 legs achter, hè?
1: Ja.
0: En dan, daarna wordt het verschil gemaakt. Maar als je zijn vorm van de laatste maanden hebt gezien... is dit gewoon het maximaal haalbare geweest.
1: Ja, want dat is wel... Het zat niet in de lijn verwachting, dit. Maar hoe kan het dan dat het nu weer... Als je zijn Eurotour zag en je ziet dan dit... zie je toch echt een groot verschil, vind ik.
0: Nou ja, dat is wel knap. Dat je dat dus dan toch
1: een
0: kan.
1: Een positief verschil.
0: Ja, dat je dan op wanneer het echt moet, dat je er staat.
1: Ja.
0: En dat moet hem heel veel zelfvertrouwen
1: geven. Als je kijkt naar ringtoernooi waar het echt moet. Je had de WK-finale en de halve finale van de matchplay.
0: Precies. En dan komt er zometeen nog een groot tv-toernooi aan. Dubbel in, dubbel uit. Daar ligt op dit moment zijn kracht.
1: Ja, op het finish inderdaad.
0: Dus dan moet hij kansen zien.
1: Ja, dat is inderdaad. Dus dat, hij kan er positief mee verder. Ja,
0: maar dat moet hij toch ook doen?
1: Ja.
0: Hij pakt de absolute man in vorm. Met Wessel Nijman. Die pakt hij.
1: Mm-hmm.
0: En hij pakt James Wade, die vorig jaar beter dan hem was. Terwijl hij niet geweldig speelde. Dan als je die wedstrijden wint, dan word je een grote jongen van.
1: Ja, wat
0: je hebt heel veel spelers die als ze goed zijn, dan winnen ze wel. En dan winnen ze wedstrijden wel. Maar als ze die dag niet goed zijn, dan verliezen ze ook meteen.
1: Mm-hmm.
0: En als je nummer 3-4 van de wereld bent, dan wordt er van je verwacht... dat je op een of andere manier toch iets vindt in zo'n wedstrijd... waardoor je die wedstrijd wint.
1: Is dat een beetje de ontwikkeling die hij dan echt in dat jaar heeft meegemaakt?
0: Het zal nog moeten blijken. Hè? Het is nu het eindtoernooi. Je hoopt in ieder geval dat hij naar een beter niveau gaat. Naar een betere vorm gaat.
1: Ja, maar wat voor verschil zag jij specifiek tussen... Ze Eurotours en dit?
0: Ja, bij die Eurotours dan gingen op een gegeven moment dubbels ook niet zo goed meer.
1: Nee.
0: En dan verloor hij gewoon die wedstrijden. En nu ja, liet hij gewoon zien dat wat er ook gebeurt, dat hij... Dat
1: Stand van de pijnen lijken ook wat beter. Ja. Kan het misschien dat er andere camera's zijn?
0: Ja, dat kan ook de camera... Ja. Positie zijn hoor. Dat
1: bij de Eurotours had je dat ze af en toe net even iets te recht.
0: Ik had het idee dat ze nu beter stonden, ja, als bij de Eurotours stonden ze vaak wat vlakker.
1: Ja. Ja, gek toch?
0: Ik weet niet of die, ja, misschien heeft hij er wel wat aan gedaan, hè? Waardoor dat gebeurt.
1: Ja, nou, dan zou je adviseren om daar door te gaan dan.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Maar zou het niet verschil qua bord, zou dat kunnen?
0: Ja, geen idee.
1: Of zijn de borden bij op tv of bij een Eurotour, daar zit bijna geen verschil.
0: Daar zit niet heel veel verschil tussen, denk ik. Maar nee, dat weet ik niet. Dat geen idee. Dat zal je echt aan die spelers moeten vragen. En dan in dit geval aan Van Veen.
1: Hij rook wel in ieder geval de tweede positie, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is wel mooi geweest. Als hij die
0: ja, had en nog steeds een grote kans dat hij dat haalt natuurlijk.
1: Maar... Nog geen 10.000 pond.
0: Dus ja, ik weet niet of hij naar de Pro-tours gaat, maar dan zou het deze week al kunnen gebeuren.
1: Ja, in theorie zou het deze week zeker kunnen gebeuren. Ja. Richting het WK is de kans helemaal wat groter dat hij dat gaat halen. Zou een mooie mijlpaal zijn. Hij zit ook dicht tegen dat miljoen aan.
0: Ja, is toch mooi, toch?
1: Prijzengeld.
0: Ja, 2 jaar tijd.
1: Vroeger was dat natuurlijk echt een grens. Dat is nu natuurlijk met al dat prijzengeld wat minder.
0: Dan gaan er meerdere overheen. Ja. Waarschijnlijk binnen een paar jaar.
1: Er staat ook een jongetje nu op meer dan 3 miljoen.
0: Ja, ik hoorde van Pietertje dat de nummer 2, 3 en 4 bij elkaar nog niet zijn geld hebben. Dat,
1: klopt.
0: Ja, dat... Ja.
1: Ja.
0: Dat geeft wel aan hoe dominant je bent.
1: Ja. Humphries, de nummer 2 van de wereld staat bijvoorbeeld ook. Die staat dichter bij de onderste van de wereldranglijst dan bij de nummer 1.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar nogmaals, woorden schieten tekort van hoe dominant en hoe goed Luc Littler is.
1: Ja, ja, nou, zeker inderdaad. Maar ja, Humphries wel duidelijk natuurlijk nog de nummer 2 wel.
0: Ja, ja, maar ook hij weer een heel, heel teleurstellend toernooi weer te pakken. Hè? Gewoon de eerste ronde verliezen. Ja, niet als een groot kampioen eruit gegaan.
1: Is hij misschien wat opgebrand door de Premier League? Zou dat kunnen?
0: Ja, denk ik niet. Ik bedoel, daarna is het best wel lange tijd. Hij heeft niet heel veel ertussendoor
1: gedaan. Hij speelt er omheen weinig.
0: Ja, en hij gewoon in Amerika nog heel goed geweest. En nu gewoon toch dat kwetsbare wat hij heeft.
1: Ja.
0: Waar Littler gewoon niet kwetsbaar is.
1: Nee.
0: Heeft hij dat toch nog steeds wel.
1: Ja, inderdaad. Dus
0: hij kan niet iedereen zijn wil opleggen.
1: Nee, dat doet Littler wat je zegt inderdaad wel. Maar dat had je van Humphries wel natuurlijk. Zeker bij mensen die wel verwacht natuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar dan zie je toch weer dat hij dubbels hem in de steek laat. Dan wordt hij onzeker. En dan heeft hij niet nog een keer die versnelling om dan even te laten zien. Nou, wacht even tot hier en niet verder. Hij komt nog wel goed terug.
1: Is dat iets wat je vaker bij hem hebt gezien? Hij heeft natuurlijk best wel wat finales ook. World Grand Prix finale van Mike de Dekker. EK finale van Van Veen. Hij verliest hier en daar best wel dat soort wedstrijden waar hij de favoriet is.
0: Ja, en vaak toch op die cruciale dubbels van hem. Scorend is het over het algemeen redelijk goed verzorgd of goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan toch die beslissende dubbel.
1: Ja. Maar als je toch ziet dat in deze twee voorbeelden was hij natuurlijk veel ervarender speler dan die twee. Dan Van Veen en de Dekker.
0: Ja.
1: Toen in die finales. Dat je dan inderdaad die versnelling in die wedstrijd niet op kan leggen.
0: Nee.
1: Dat is toch apart.
0: Dat zit een beetje opgesloten in zijn spel natuurlijk. Het gaat of het gaat niet. En hij blijft hetzelfde doordoen. Mm-hmm. Tot hij hoopt dat hij een tegenstander breekt. Het is niet zo dat hij zo'n versnelling van 11, 12, dat zie je ook bij hem niet heel vaak.
1: Nee.
0: Hij gooit gewoon heel goed en dan de hele wedstrijd door. En dan legt hij er zoveel druk op dat je op een gegeven moment kraakt.
1: Ja, natuurlijk wel zijn 11 darters, maar als hij daarna een dubbel mist, dan is het ook weer heel negatief natuurlijk altijd bij hem.
0: Ja, dat vooral.
1: Ja.
0: Weet je, dan begrijpt hij het niet, komt hij over en dan lijkt hij wat negatief.
1: Ja. Kan ik daar wat aan doen?
0: Hij heeft er wat aan gedaan natuurlijk. Want het is een tijd heel veel minder geweest. Alleen toen liep het ook wel als een malle.
1: Zoals in nummer 1 van de wereld ook natuurlijk.
0: Ja, en dan win je heel veel toernooien. Het is nu toch... je ziet wel dat als hij erin zit... dan is hij ook de enige die op dit moment Littler bij kan houden.
1: Ja.
0: Alleen zijn verval is veel groter dan van Littler.
1: Ja, dat is misschien wel een mooie conclusie. En dat maakt Littler dan net even wat beter.
0: Ja.
1: Ja. Is hij net even wat beter of echt even veel beter?
0: Nou, je bent echt veel beter, want anders sta je wel dichterbij.
1: Ja, ja, oké, daar zit misschien wel wat in. Nou, 2 Nederlanders in de halve finale dit toernooi. Dat blijft toch wel hangen.
0: Gewoon geweldig natuurlijk, hè? Goed.
1: Ja, zeker.
0: Vorig jaar hadden we natuurlijk niemand.
1: Niemand in de halve finale,
0: nee,
1: denk ik.
0: Dus dat is wel mooi dat je er in ieder geval weer 2 hebt. En het zijn ook elke keer andere nu, hè? Vorig jaar was Noppert vaak halve finalist op tv.
1: Ja, is dat de conclusie van Nederlandse darten? Van we zitten niet in de absolute top op dit moment, maar in de breedte?
0: Nou ja, je zegt niet absolute top. Dan moet je met Van Veen met de finale op het WK en de halve finale op de matchplay.
1: Ja.
0: Hoor je toch bij de absolute top?
1: Maar als je echt naar titels winnen?
0: Ja, dan heb je er maar 1.
1: Ja, oké. Okay, ja. Eigenlijk is de absolute top is er maar 1.
0: Ja, ja, en Van Veen dan wordt er nummer 2, want die heeft er ook 1.
1: Ja, maar ik heb net het verschil gezegd.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar als je het zo gaat bekijken, dan is de absolute top alleen Lidl.
1: Ja, maar is het niet gewoon dat je qua wereldtop, dat Lidl misschien de absolute top, en dan heb je wereldtop, dan zit het groepje Humphries, Van Veen, Price. Dat een beetje,
0: ja.
1: Dat er eigenlijk net even iets onder?
0: Dat zit er net even.
1: Maar daar zit Van Veen wel bij, toch?
0: Ja. Ja, anders kom je niet in de finale en nu weer de halve finale. Nee, nee. Dat zijn op de echte grote momenten staat hij er dus.
1: Ja.
0: Dan hoor je gewoon bij de wereldtop.
1: Een beetje een eindconclusie van dit toernooi moet maken. Wat vind je ervan?
0: Ik denk dat we een mooi toernooi gezien hebben. Ook voor als Nederlanders zijn, dat we lang met Nederlanders erin hebben gezeten. Goede wedstrijden gezien. Ook tussen Nederlanders mooie wedstrijden gezien.
1: Ja, ja dat blijft vooral hangen.
0: Die tweede ronde waren echt gewoon twee mooie wedstrijden.
1: Twee krakers.
0: En eromheen, de conclusie van dit toernooi eigenlijk is altijd hetzelfde. Dat het format eigenlijk te lang is om het heel leuk te houden.
1: Ja.
0: Kwartfinale, halffinale.
1: Maar het is ook wel weer het voordeel, vind ik, als het dan spannend wordt, is het ook echt spannend. Met die verlengingen.
0: Dat klopt. En dat Anderson terugkwam bij Dirk, dat was ook nog wel gewoon indrukwekkend en zo.
1: Maar dat is bijna nooit zoals Anderson, ik zeg, die komt terug bij Dirk, maar die comeback is bijna nooit te voltooien. Omdat het zo lang is.
0: En dat is eigenlijk met dit toernooi het nadeel natuurlijk.
1: Dat is natuurlijk met een setsysteem het voordeel.
0: Ja.
1: Dat sneller kan. Omdat je dan ook
0: kan eerder kantelen die wedstrijd.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk wel met de matchplay. Zoals je nu het laatste weekend, eigenlijk was het denk ik een toptoernooi. Alleen het laatste weekend is het niet echt spannend meer geweest.
0: Nee, dat heeft ook met het idiote niveau van Lidl te maken.
1: En ook Price van Veen uiteindelijk viel ook tegen.
0: Maar dat was wel meer een wedstrijd, toch? Lange tijd. Bleef je toch nog wel redelijk bij Van Veen.
1: Ja.
0: Dus heb je toch nog het idee, het kan nog draaien.
1: Ja, okay.
0: Bij Lidl had je echt vanaf voor het idee,
1: denk
0: je, mag geen reet uit wat er gebeurt. Hij wint hem toch wel.
1: Ja. Voor dat gek eigenlijk nog dat hij als tweede wedstrijd werd neergezet?
0: Nee, dat wist ik van tevoren wel.
1: Ja, maar ik had toch Van Veen, Price en die hadden de avond ervoor gespeeld. Maar ook, dat denk ik, dat was toch op papier een spannende wedstrijd.
0: Klopt, maar de tv wil gewoon altijd gewoon
1: Lidl als prime.
0: Ja. Dat is, het hele dart draait op dit moment om Lidl. De PDC, de
1: TV. Heeft hij zelf elkaar gekregen.
0: Ja, sponsors, alles wordt er binnengehaald op hem. Op het wonderkind.
1: Ja.
0: Zo is het nou eenmaal.
1: Bij de vrouw hebben we ook een wonderkind.
0: Ja.
1: Bo Greaves, die wint toernooi won.
0: Maar die had het wel moeilijk.
1: Ze werd getest inderdaad. Ja. Dan heeft het toernooi gewonnen, maar we zijn gelijk kritisch.
0: Nee, niet kritisch, maar daar zit het wel dichterbij. Zij staat er natuurlijk ook mijlenver boven.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, ze werd wel uitgedaagd dit toernooi.
1: Ja, vooral die Gemma Heter in de, en natuurlijk ook de finale. Maar Gemma Heter, die wist het ook nog spannend te maken. Hè? Dat ze echt een 104 finish had ze nodig om die wedstrijd te winnen.
0: Maar je moet ook gewoon eerlijk zijn. Is dat het gaandeweg worden de dames ook steeds beter. Want je had nu gewoon vier goede halve finalisten.
1: Ik denk dat je überhaupt de deelnemers van deze acht, hè? Die kunnen gewoon goed darten.
0: Jazeker. En dan heb je er nog een paar die waren er niet, die ook nog goed kunnen darten.
1: Mm-hmm.
0: Dus de top wordt daar ook wel breder en beter. Ja. Alleen die hebben er ook eentje, ja, die steekt er wel een stukje bovenaan.
1: Ik weet nog dat je de eerste editie had je echt gemiddeld van 63 bij.
0: Ja.
1: Dat heb je nu gelukkig niet. Ja, Dieter Hetman die viel dan even tegen. Maar verder was goed niveau, toch? Best of 9 ook eerste ronde nu. Hebben ze een beetje opgelopen.
0: Nee, maar het kan nu ook best of 9. Ik bedoel, bij de PDC deden ze in het begin de prelim rondjes best of 7.
1: Mm-hmm.
0: En dan werd zelfs het beeld al een keer op zwart gezet omdat het nieuw maan te zien was. Gingen ze naar de studio terug. Maar tegenwoordig kregen we ook. En toen daarna werd het al best of 3 in sets.
1: Oh ja,
0: is de 5 in legs. Dus, maar het niveau moet het toelaten.
1: Ja.
0: En dat gaat het nu bij de dames ook worden. Bedoel, je kan gewoon Bo tegen Fallon. Ja, die kun je gewoon best wel 5 in 6, best wel 5 in legs laten spelen. Krijg je gewoon een goede wedstrijd.
1: Ja, want het was een goede wedstrijd. Het werd eigenlijk 6-5 voor Greaves. Ook die laatste leg triggerden ze elkaar nog volledig.
0: Ja, op de allerlaatste pijl pak ze hem, hè?
1: Ja, inderdaad, via de dubbel 10. Maar bij Sherlock heb je toch, je ziet er eigenlijk, denk je dat het niveau wordt minder. Maar op die tv-wedstrijden staat ze altijd wel.
0: Ja, toch de ervaring en fijn vinden op het podium te gooien. Ze speelt natuurlijk ook wel heel veel demo's op podium.
1: Mm-hmm.
0: Ze speelt eigenlijk te weinig echte wedstrijden in een jaar.
1: Ja, jij vindt dat ze eigen challenge tour moet spelen, toch?
0: Ook ja, maar ik denk dat ze zelfs nog meer toernooien moet spelen. Want ja, zo lang draait ze ook weer niet mee. Ze draait natuurlijk wel lang mee, maar ze gooit niet genoeg.
1: Mm-hmm.
0: Om weer de ontwikkeling nog beter te worden. Ik denk dat ze meer moet spelen, maar ja, dat zeg maar is nee tegen al die demo's.
1: Ja, want ze verdient nog steeds echt heel veel.
0: Ja, is gratis geld, hè. Ik bedoel, of je nou 40 gooit of 90 gooit, je krijgt hetzelfde geld betaald.
1: Maar je zou voor haar carrière dan aanraden om dat wat meer te skippen en echt competitief te gaan spelen?
0: Ja, in ieder geval. Ik vond dit toernooi misschien wel de beste speler. Alleen ja, Bo die wint hem dan toch nog net aan. Maar ja, we hebben ook periodes gezien, dan gooit ze echt een stuk minder.
1: Ja.
0: En dat toch mee te maken is dat je Price die heeft het al nodig om wedstrijden te spelen, zal zij ook hebben.
1: Mm-hmm.
0: En ze speelt alleen die women's serie natuurlijk.
1: Ja.
0: En voor heel veel demo's.
1: Ja, ze hebben, dus voor de eerste ronde gooit ze dan 85 gemiddeld. Daarna gooiden ze 91 tegen Lisa Essien en nog een keer 88 in de finale. Ja, dat zijn gewoon serieus
0: ringen. Ja, dan gewoon echt goed, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En natuurlijk tegen opzichte van Littler verdwijnt het allemaal niet. Dat begrijp ik allemaal best wel.
1: Ja, maar voor de dames.
0: Maar voor iedereen die gewoon morgen aan die Pro Tour meedoet. En iemand gooit gewoon 91 tegen je, dan heb je het gewoon moeilijk.
1: Ja, zeker. Zeker inderdaad.
0: En dat is gewoon een goed niveau.
1: En als je kijkt naar Bo Greaves, zij is 22. Derde winst op de Women's World Matchplay. Ja, dat is echt gewoon eigenlijk de vrouwelijke lid er wel, toch?
0: Ja, ja. Ik hoorde gisteren die commentatoren ook over cijfers praten. Hoeveel de eerste 10 toernooien die ze meedeed bij de dames won ze. En hoeveel ze er nu totaal hebben gewonnen. Ja, dat, ook bij haar cijfers, die zijn belachelijk goed.
1: Het WK toen met maar de helft van de Women's Series spelen toen. Ja. Aan het begin wilden ze dat niet.
0: Maar ja, precies. Ja, dat gaat helemaal nergens over. En ook gewoon, maar ook gewoon hoe vaak ze 100 gemiddeld even tussendoor erin gooit. Hè?
1: Ja, ja.
0: Ook een Pro Tour gewonnen dit jaar.
1: Ik wil zeggen, dat is natuurlijk het hoogtepunt geweest.
0: Ze gaat nu als eerste vrouw 2 Eurotour spelen.
1: Dat heeft even geduurd, maar eindelijk inderdaad.
0: Ja, maar ja, gewoon echt die is gewoon echt heel goed.
1: Ja, ja en bijvoorbeeld de titelverdedigster Lisa Essien, die was wel wat minder, hè?
0: Jawel, maar dan nog speelt ze dan nog wel acceptabel.
1: Ja, voor je?
0: Vind ik, ja, die vond niet
1: zo. Ging best wel hard eraf natuurlijk tegen Shea ook.
0: Ja, dat klopt, maar ja, ik denk dat we het beste van Essien wel gezien hebben.
1: Ja, is natuurlijk al wat
0: dat
1: ouder.
0: Dat het af en toe lukt, maar ook gewoon af en toe niet. Nee. Maar ik vind haar wel bij de beste 4-5 van de wereld horen. Ja. Bij de dames.
1: Ook als je haar worp ziet en zo, dat is ook al ziet er goed uit.
0: Ik wil alleen af en toe een beetje bij het idee dat zij het gaat zoals het gaat. Weet je. Ze kan niet aanzetten of aanleggen.
1: Nee, het kan ook wel eens rommelig worden.
0: Ja, voor zo'n dubbel ook. Weet je. Het is gewoon, smijt ze gewoon 2 pijlen richting de dubbel 8. Je hebt niet het idee van, nou oké, die eerste zit een beetje, ik stap een klein beetje en
1: nee,
0: ik leg aan
1: door,
0: ik erin.
1: Op die 20
0: het is gewoon kwaken op de ding en dan kijken maar of het erin gaat.
1: Ja, ja. Nee, inderdaad. Dat zeg je misschien wel goed inderdaad. Verder de opzet van het toernooi, vind je, kan het naar 16 eventueel of is het zo wel goed?
0: Voor mij is het zo goed, maar als het naar 16 gaat vind ik het ook prima.
1: Dat je op de zaterdagmiddag nog een rondje erbij doet of zo. Kan dat al?
0: Ja, geen idee of dat... Ik weet niet, daarvoor volg ik het te weinig.
1: Zou het misschien wel met meer toernooien? Dat je ook een dames Grand Prix of iets, dat ze wat meer in de picture? Of...
0: Nou, dat zou ik zeker aanmoedigen. Als je dames in de breedte en alles en meer goede wil hebben... dan zou het mooi zijn als je dat met de Grand Prix ook doet.
1: Eigenlijk een WK. Zou je een WK moeten
0: hebben? Ja, en het WK ook natuurlijk.
1: Want je hebt eigenlijk niet echt een dames WK. Nee,
0: ik wil een matchplay, maar geen WK.
1: Ja, dat is toch best gek.
0: Dus dat zou ik dan eerder doen. Dat je dan de laatste 3 wedstrijden... of de laatste 3 dagen in het nieuwe jaar... dat je dan een vrouwenweek houdt.
1: Op de middag?
0: Ja, je kunt er gewoon 1 wedstrijd erbij doen... of 2 wedstrijden erbij doen.
1: Ja, of dat je de damesfinale voor de mannenfinale of zo...
0: En een jeugdwedstrijd nog, dan heb je... Want kijk, je hebt natuurlijk ook nu met de matchplay... als jij een kaartje gekocht hebt, denk je ook van... Lekker, die kleine kwee, die gooit me even... in een uurtje ben ik weg.
1: Spannend.
0: Lekker is dat, hè? Ja, toch?
1: Ja, dan gaat je avond. Ja, dat gaat voor gezellig
0: avond. Als je dan nog een jeugdfinale en dan nog een damesfinale... en dan pas die hebt gehad, heb je in ieder geval al 3 wedstrijden.
1: Nee, je gaat voor een gezellig avond en je staat binnen 3 kwartier buiten.
0: Ja, je denkt eigenlijk gewoon halverwege... God, wordt even snel doordrinken.
1: Ja.
0: Nog eentje bestellen, want dan kunnen ze ons de deur nog niet uitsturen.
1: Nee, precies. Dat is niet wat je wil natuurlijk.
0: Dat is niet wat je wil.
1: Nee, dus dat zou misschien wel om dat wat uit te breiden. Je hebt natuurlijk nu wel het Lakeside WK, maar daar doen we nu niet alle dames aan mee.
0: Nee, maar een Lakeside moet je niet met dit vergelijken.
1: Nee, maar voor de dames?
0: Jawel, maar dan moet je niet met dit vergelijken.
1: Waarom
0: met
1: niet?
0: Met de aandacht en alles niet. Dat is YouTube.
1: Nee, oké.
0: Nee, maar dat kan je niet vergelijken. Dit wordt op tv uitgezonden. Als je dit ook kan doen met de Grand Prix en met het WK... dan heb je 3 hele grote toernooien voor die dames. Ja. En dan denk ik dat het ook wel allemaal wat interessanter wordt.
1: Als je kijkt, Greaves stond al op het WK hoor. Maar als je sec naar het prijzengeld krijgt, wat je er allemaal voor krijgt. Hè, je gaat naar het WK, wat 15.000 startgeld is. Je wint die World Matchplay, wat voor mij 10.000 was het, hè, wat het opleverde.
0: Ja, geen idee.
1: En je gaat dan naar de Grand Slam of Darts. Dat levert allemaal lekker op natuurlijk. 15.000 is zelfs die World Matchplay.
0: Ja, maar ik denk dat zij gewoon...
1: 35.000 pond heb je even binnen.
0: Ja, ik denk dat zij goed geld verdient.
1: Ja.
0: Sowieso wel. Dus ja, het is alleen te hopen dat het iets meer uitgebreid wordt. Want anders bloedt het ook allemaal dood.
1: Ja, ja, het moet even...
0: Nu zat de zaal ook redelijk vol.
1: Ja. En niveau was dus gewoon echt al
0: goed. En niveau was goed, maar er moet wel iets uitgebreid gaan worden. Ja. Je weet in ieder geval dat ze dit niet gaan doen. Nou, waar dat gezegd hebben.
1: Nee, de Grand Prix, dat gaat nu een streep doorheen.
0: En de WK ook niet. Dat gaat zeker niet gebeuren, maar wie weet, ooit een keer.
1: Ooit. Ja, dan moeten wij het alleen niet geen voorzetje meer geven.
0: Nee. Wij verknallen het nu gewoon voor de dames.
1: Inderdaad. Goed, Vincent,
0: mijn excuses alvast.
1: Ja, daar gaat het geld voor, de grote geld.
0: Daar meen ik niks van, maar oké. Okay. Wel Vincent, gezegd.
1: We hebben hem weer voor deze week. Niet voor deze week, voor deze dag, want we zijn er donderdag weer.
0: Kijk aan.
1: Met bellen met Dirk van Duivenboden dus.
0: Leuk. Zie ik je dan.
1: Tot dan.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Vlaardingen, Albronswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land, voornamelijk files door werkzaamheden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer file daar. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een kapotte vrachtauto. Die staat bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht, de vertraging 10 minuten. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum werkzaamheden. Vanaf knooppunt Ewijk kom je een 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Want ook daar is de rechte rijstrook dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij Barendrecht. Maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden bij Renkum is daar de rechterrijstrook dicht.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: wel eens een lekker stookcontact gepakt?
1: Dan zetten we 230 op de radio. Kokend heet.
2: Gouden Zone FM.
3: No matter what. No matter what. You got.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog lang genieten van zomersweer. De zon schijnt tot zonsondergang volop en het blijft uitzonderlijk warm. Met op veel plaatsen ook later op de avond nog temperaturen ruim boven de 25 graden. Er staat weinig wind. Komende nacht verloopt helder en zwoel. De temperatuur daalt naar ongeveer 18 graden. Maar in stedelijke gebieden en langs de kust blijft het lokaal rond of zelfs boven de 20 graden. Daar sprake van een tropennacht. Morgen begint de dag opnieuw zonnig. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En vooral in het oosten en zuidoosten is een regen- of onweersbui mogelijk. In het westen wordt het zo'n 24 tot 26 graden, terwijl het in het oosten en zuidoosten opnieuw tropisch warm kan worden met maxima tot 32 graden. Daarna blijft het zomers. Vrijdag is het minder heet met kans op een lokale bui. Zaterdag verloopt droog en aangenaam. En ook na het weekend blijft warm zomerweer in de verwachting. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Hofvliet. Vanaf Leidschendam rijdt het langzaam over 4 kilometer. Dan maar nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Rechte rijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Arnhem. Dat is voor werkzaamheden bij Renkum. Vanaf knooppunt Valburg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: feel like a woman.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
1: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van Holocaust-slachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de Holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de Bilt werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 0,2 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datumwarmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gone Zone FM.

0: time, when the world is at its rest, you will find me.
1: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal. Darten. Formule 1. En natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-aan-2. Kijk, de wedstrijd gaat beginnen, de arena die trilt mee. En in naam van koning en koningin, Ajax schiet die bal er nu maar in. De ploeg is jongensnel, bruist van talent. Ze staan al jaren aan de top van elk klassement. Karakter vol met pit, scherp en toch brutaal. Ik zie ze bruisend combineren

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone